0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Regio 8. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Regio 8 Headlines.
4: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in het onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
1: Geeft ruimte.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000...

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op 2 plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: modernste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Een nieuwe woensdag en die wordt weer heet. Ja, we zitten nog altijd in een hittegolf. Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe ochtendshow tussen nu en 10 uur. Met nu de laatste song.

voor de liefhebbers en heel veel liefhebbers ook in de Achterhoeken. De Liemers, Bruno Mars. We zitten inmiddels op de 15e van de 7e. Even koppersnellen, het nieuws. Drugs, drukte en die dam. Die combinatie is er, check het even op de site. Regio8.nl, dus iemand uit die dam aangehouden. Met nog heel veel anderen. Het heeft te maken met de grote drugshandel. Heftig nieuws hoor. Zo, tijd voor een ontbijtje. Tijd voor een nieuwe ochtendshow.

Het is de wake-up call. Hallo, met Giulio en Gangsta's Paradise. Het wordt alleen maar droger en droger, zeg. Heb je dat gezien in de rivieren? Ik ben eens even bij de Waal bijvoorbeeld gaan kijken. Echt niet normaal. Daar heb je een heel groot strand. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Het water is echt gezakt, ook in de Maas, maar ook hier zo in de regio, in de Achterhoek. Dus er worden conclusies getrokken. Ja, want vanaf morgenmiddag is het verboden om te sproeien met water uit sloten en beken hier in de regio. Waterschap Rijn en IJssel neemt die maatregelen om planten en dieren te beschermen, maar ook om te zorgen dat onze volksgezondheid niet helemaal in gevaar komt. En deze regel geldt voor alle inwoners, bedrijven en organisaties in de Liemers, de Achterhoek, delen van de Veluwe en het zuiden van Overijssel. En goed om te weten, het verbod geldt echt voor iedereen. Ook voor mensen die een vergunning hebben om water op te pompen uit die rivieren, beken en sloten. Morgenmiddag gaat het in. En dat kan wel een paar dagen duren. Voordat het allemaal weer wordt ingetrokken. Ja, het is droog, het is heel droog. Je mag gewoon nog wel je tuintje besproeien hoor, met je eigen leidingwater. Daar is niks mis mee. Er komt niet oma Gendlang langs voor een boete. Zover is het nog ook weer niet. Maar dit is de eerste stap. En dus

Een bijzondere combinatie om dat in één zin te roepen. Een feestje vieren op het graf. Het is wel de titel van de openzet. Dit is Regio 8. Onderweg natuurlijk naar die Zwarte Cross die morgen start. Maar als je denkt, ja joh, dat is iets te veel voor me. Hè? Of ik kan er gewoon niet bij zijn. Ik heb nog een ander feestje. Dit weekend. Ja, ook in de regio. Hartstikke gaaf. Een leuke bandje gaat optreden. Wat het precies is, vertel ik je na 19:30. Gratis kaartjes zijn te verdienen. Nou, dat is leuk. Hè? Dus even wat anders dan de Zwarte Cross. Maar bijna zou ik willen zeggen, minstens zo leuk. Het is net even anders. Hè? Er zijn meer smaken dan alleen de Zwarte Cross natuurlijk. Hè? Hey, dit zijn de spinners voor je.

0: Achterhoek wordt wakker, editie. Nou, eens even kijken, waar zitten we inmiddels op? We zitten denk ik editie nummer 150. Ja, ik denk wel verder in dit jaar, jaargang 4. Ja, daarvoor hadden we ook een ontbijtshow met dezelfde naam. En daarvoor zat nog iemand anders, maar heel daarvoor zat Jeroen. Ik zit even te kijken, want ik krijg een berichtje van Anita. Van wat leuk dat je er zit, Marcel van Meer. Ik wist niet dat je inmiddels bij Regio 8 zit. Je hebt toch ook... ik heb andere dingen gedaan, maar dat ga ik hier niet op de radio vertellen. Wat ik allemaal gedaan heb. Dat komt ooit wel eens in een interview. Maar zo'n luisteraar, die wil het allemaal weten. Ja, ik zit hier alweer een paar jaartjes in de ochtend bij Regio 8. Ik doe meer, maar in de ochtend zit ik gewoon lekker hier in de Achterhoek. Hey, zo direct het laatste nieuws met Bart.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten. 2+2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Regio

0: 8 nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een groot onderzoek naar een drugslijn in Gelderland heeft de politie de afgelopen maanden 17 verdachten aangehouden. De politie maakte bekend dat er op 29 april een actiedag heeft plaatsgevonden. Daarbij werden 4 woningen in Duiven, Velp en Arnhem doorzocht en ook 2 bedrijven, waaronder eentje in Didam. Tijdens deze actiedag zijn 3 mannen aangehouden. Welke rol het bedrijf in Didam speelde of wat daar is aangetroffen is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Freerunner Noah DiGiorgino doet niet mee aan de mega stunt op de Zwarte Cross. Het was de bedoeling dat zij samen met Jim Van Ness met een speciaal gebouwde katapult ruim 75 meter door de lucht zou worden geschoten. Noah heeft besloten af te zien van de sprong omdat de risico's voor haar als topsporter te groot zijn. Laurent Arabito neemt nu de plek van Georgina over. Samen met Jim Van Ness voert hij nu de stunt uit. De 2 worden afgeschoten met een katapult die speciaal voor de Zwarte Cross is gebouwd. Het broedseizoen van de flamingo's in het Zwilbrokcafé net over de grens bij Groenlo is dit jaar erg succesvol. Er zijn intussen 16 flamingo-kuikens gezien. Dat laat de gemeente Vrede weten op haar website. De jonge flamingo's hebben hun nest al verlaten en worden nu in een zogenaamde kraamkamer verzorgd door een paar volwassen vogels. Daar worden ze steeds zelfstandiger en oefenen ze al met hun vleugels. Afhankelijk van het weer vertrekken de flamingo's vanaf augustus samen naar hun winterverblijf. De 26-jarige Christian uit Ulft is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor het doden van de destijds 23-jarige Lisanne. Gisteren was de uitspraak. De rechter legde hem geen gevangenisstraf op, omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Christian heeft bekend dat hij Lisanne 2 jaar geleden in haar eigen woning in Hoogkeppel heeft doodgestoken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Plaat voor Willem. Hij stuurde een berichtje. Zou je deze nog even kunnen laten horen? Heerlijk, een beetje jeugdsentiment. Lekker man. Dankjewel Willem voor je berichtje. Uit Doetinchem komt hij. De America heten ze. Ja, zo heet de band in ieder geval. Je kent ze ook nog van A Horse With No Name bijvoorbeeld. Hè. Ja, hele fijne plaat. Dit was The Border. Even een losse vraag. Wat mag er in de Achterhoek nou wel eens een keer veranderen? Dat je denkt, ik woon hier, ik vind het gaaf, ik vind echt heel veel dingen top. Maar één ding stoort mij gigantisch. Wat is dat dan? Wat mag er in de Achterhoek wel eens een keer veranderen?

Hij heeft een hele keurige bijnaam ooit teruggekregen, deze LGO. Hij heeft trouwens niet meer onder ons. Ja, ik kan het u gewoon zeggen. Nee, dat had hij bij leven ook nog heel gaaf gevonden om nog eens een keer extra te horen. Nee, de stem van de veelzijdigheid. Hij kon zoveel met zijn stem. Hij kon namelijk ook heel erg laag. Dat zou je niet zeggen als je hem zo hoort zingen. Maar die kon echt van alles. Hij was ook een stemacteur. Hij heeft ook wel eens typetjes gespeeld in tekenfilms en zo. Ja, geweldig. Maar je kent hem vooral bijvoorbeeld ook van North Sea Jazz. Ja, daar was hij ook vaak te zien. Het is de legendarische stem van LG Rodgers. Hey, a morning, Mr. Radio. Dit is Radio 8. Dit is andere koek. Maar die smaakt ook heel erg lekker. De koek van normaal, die is nog lang niet op. En de

0: Ready or not, je hoorde de source voorbij komen. Zo direct het laatste nieuws. Het gaat onder andere over inentingen. Ja, daar kun je ook hele discussies over hebben met sommige mensen. Ga je wel of niet een prikje laten zetten? Of zullen we het er nog even over hebben? Dat doen we dus in ieder geval zo direct in het laatste nieuws.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: meest getoonde prijs.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
4: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
5: Alois Roemma Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
4: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
6: Voor Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. Het zou daarbij gaan om een militaire elite-eenheid, installaties voor bevelvoering en aansturing, brandstofvoorziening en Amerikaans militair materieel. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
5: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe. Kom naar liveinhome24.nl. Vind jouw trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. liveinhome24.nl.
6: Namens Tegenland Kok uit Etten wensen wij jou allen veel plezier met het GT Spoken.
5: Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer info op www.arendsen-plaat.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Vermeer. Heb je hem al gezien in de badkamer vanochtend? Die grote grijns, toen je in de spiegel keek? Ja, die is jou. Hou hem vast, hè, die grijns.

0: boost uitdelen op deze woensdagmorgen. De boost van Breakthrough 1989 voor Queen natuurlijk. Hey, goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Op de schulkalender van Regio 8 zie ik het hier staan. Het is 15 juli. Nog maar één dag. En dan gaan de poorten los. Officieel dan voor de Zwarte Cross. We zijn er trouwens ook bij met ook radio-uitzendingen. Dat is in de avond dit keer.
2: Ja.
0: Ik had er heel graag bij willen zijn. Maar in de avond, jongens, dat lukt me niet. Dan moet ik slapen. Nee. Zo vroeg het ook niet. Nee, na zevende zijn er radio-uitzendingen voor twee uurtjes. Dus dan komen we live vanaf het Zwarte Cross terrein op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Zondag niet? Zondag is de rustdag. Oké. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Nou, hartstikke gaaf. Iedere avond live vanaf het Zwarte Cross terrein in Lichtenvoorde. En als je zaterdag denkt, ja, is leuk, maar ik kan er niet bij zijn. Ik heb wat anders voor je. En dat is hartstikke gaaf. Dat is namelijk bij het Openluchttheater Engbergen. En Voorst. Een optreden van CCR. Ja, uiteraard moet ik dan erbij zeggen, niet de originele mannen van de band Creedence Clearwater Revival. Maar ze noemen zich wel CCR. Dat is namelijk de afkorting van Callahan Clearwater Revival. Ik vind dat nu al stoer dat je dat dan zo gaat bedenken. Want we houden de naam vast, CCR, maar dan heten we net even anders. Het zijn Jan Willem, Mark, Leon en Erik Jan. En die zetten de muziek van deze band neer. En dat doen ze echt geweldig. Check het even anders op YouTube of zo. Je kan er gratis naartoe en het zijn best wel kostbare kaartjes. En bovendien, het is hartstikke uitverkocht. De laatste kaartjes die je kan weggeven voor dat optreden voor de Callahan Clearwater Revival. Dus komende zaterdag, optreden is vanaf 8:30 in Voorst in het Openluchttheater in Engbergen. Als je denkt, ja, dat is wat voor mij, dan moet je nu even een appje sturen naar 0647 470022.

kreeg net een berichtje van Samantha. Een hele leuke naam. Samantha uit Doetinchem. Goedemorgen, Samantha. Dankjewel voor je berichtje. En gelijk maar een vraag. Want ik voel nattigheid als ik het hierover heb. Want het gaat over het watertekort. Ja. Alles staat een beetje droog te worden. En ik had het er vanochtend al over. Dat vanaf morgenmiddag het verboden is om te sproeien met water uit beken en sloten in de regio. En Samantha zou graag willen weten van, ja, maar hoe zit het dan met mijn achtertuintje en mijn voortuintje? Mag ik die dan wel besproeien? Het antwoord erop is ja. Ja, dat mag nog gewoon, joh. Samantha, gewoon doen met je eigen leidingwater. Maar ik zeg er gelijk bij, wees wijs met wateren. Niet meer dan nodig is voor je plantjes en misschien ook wel je grasveldje. Dat mag allemaal nog wel, maar het gaat nog wel even door. Want er komen wat onweersbuien aan, maar echt flinke regenbuien. Daar kunnen we ook niet echt voorzien de komende tijd. Meer details over het weer. Hoor je zo direct iets na 8:30 met Gerard Vossers. Eerst eens even een badlaken pakken. En factor 50, hè. Ja, die moet je wel gebruiken bij deze temperaturen. Goed insmeren vandaag. Onderuit met

0: is jouw herinnering. Uit het jaar dat Ad Havermans burgemeester was van Doetinchem. Dat was hij tussen 1974 en 1985. Precies halverwege zijn periode. 1979, ja. En dat was ook het jaar dat Doetinchem net geen 50.000 inwoners telde. 1979, even omrekenen naar 2026. Hoeveel mensen denk je dat er inmiddels wonen in Doetinchem? Nee, dat zijn er inderdaad meer dan 50.000. Het zijn er ruim 60.000 op dit moment. En de gemeente zou heel graag willen dat dat over 10 jaar 75.000 mensen zouden kunnen zijn. En stiekem wel wat meer. Nou, als het met hetzelfde tempo gaat als 1979, nou nu, gaat dat niet lukken. En zo direct het laatste nieuws met Bart en het weer met Gerrit.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een groot onderzoek naar een drugslijn in Gelderland heeft de politie de afgelopen maanden 17 verdachten aangehouden. De politie maakte bekend dat er op 29 april een actiedag heeft plaatsgevonden. Daarbij werden 4 woningen in Duiven, Velp en Arnhem doorzocht en ook 2 bedrijven, waaronder eentje in Didam. Tijdens deze actiedag zijn 3 mannen aangehouden. Welke rol het bedrijf in Didam speelde of wat daar is aangetroffen is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. De 26-jarige Christian uit Ulft is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doden van de destijds 23-jarige Lisanne. Gisteren was de uitspraak. De rechter legde hem geen gevangenisstraf op, omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Christian heeft bekend dat hij Lisanne 2 jaar geleden in haar eigen woning in Hoogkeppel heeft doodgestoken. Freerunner Noah Diorgino doet niet mee aan de mega stunt op de Zwarte Cross. Het was de bedoeling dat zij samen met Jim Van Ness met een speciaal gebouwde katapult ruim 75 meter door de lucht zou worden geschoten. Noah heeft besloten af te zien van de sprong omdat de risico's voor haar als topsporter te groot zijn. Laurent Arabito neemt nu de plek van Georgina over. Samen met Jim Van Ness voert

0: hij nu de stunt uit. De twee worden afgeschoten met een katapult die speciaal voor de Zwarte Cross is gebouwd. Het broedseizoen van de flamingo's in het Zwilbrokkeve, net over de grens bij Groenlo, is dit jaar erg succesvol. Er zijn intussen 16 flamingo-kuikens gezien. Dat laat de gemeente Vrede weten op haar website. De jonge flamingo's hebben hun nest al verlaten en worden nu in een zogenaamde kraamkamer verzorgd door een paar volwassen vogels. Daar worden ze steeds zelfstandiger en oefenen ze al met hun vleugels. Afhankelijk van het weer vertrekken de flamingo's vanaf augustus samen naar hun winterverblijf. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Ja, is toch geweldig, hè? In het nieuws.

0: Weerblaadje vanochtend. En hij is weer op bezoek ergens in de regio. Gerrit Vossers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ach, je zit nog in de kar of op de trekker. Waar zit je?
1: Ik zit in de auto.
0: In de auto. Ja, ik hoor iets dat je zit ingeblikt. Zo klinkt het. Doe eens even een raampje open, man. Bij deze temperaturen. Gooi de boel even los. Ja, waar zit het knopje? Daar zit het knopje. Heel goed. Hey. Ja, hij kan weer... Oh, nou, het lijkt wel dat ik voor mekaar show. De groot. Goed. Hey, vanmiddag, het wordt weer heet, Gerrit.
1: Ja, dat wordt... Heet wordt het. Temperaturen komen weer bij de 30 graden uit. 29 tot 30 graden. Het wordt altijd een beetje afgetopt. Omdat we met een noordoostenstroming nog steeds te maken hebben. En die zorgt ervoor dat... je voelt het ook als je in de schaduw staat... dat er wat frissere lucht op je afkomt. En als die matig waait, dan is het ook nog goed te doen. Ik zag gisteren ook heel veel mensen in de schaduw zitten. En dan in de wind. En ja, die waren best wel blij, moet ik zeggen. Niet misschien omdat het koel was of dat ze mij zagen, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat was goed te doen. En gisteravond was het dan ook nog een tijdje aangenaam. En afgelopen nacht, ja, we hebben een temperatuur gehad van een graad of 16, 17. Dus de slaapindex is altijd nog prima. Ja, en vandaag dus weer die dag met 29 tot 30 graden. Wel wat bewolking hadden we gisteren in de middag ook. Maar de kans op een bui is erg klein. En we hebben eigenlijk een herhaling van zetten. Vanavond de eerste zon er nog bij. De bewolking verdwijnt. En komen nacht 17 graden. Ja, en morgen dan hebben we weer hetzelfde. En vrijdag dan komt er geleidelijk aan wel wat verandering. Want de wind die is morgen in eerste instantie nog wat oostelijk. Maar die gaat weer om naar noordelijke richtingen op vrijdag. En dan zien we ook wat meer bewolking in de middag. Temperatuur komt ook iets minder hoog uit met 28 graden. En in de namiddagavond kan er een heel lokale regen- of onweersbui vallen. Gisteravond was ik nog heel hoopvol. Toen zat er nog wel behoorlijk wat neerslag op voor de Achterhoek. Meer dan in de dubbele cijfers. Maar nu is het toch wel weer wat minder geworden. Maar het is altijd tot het laatst even afwachten hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Maar... wat wel als een paal dan misschien boven water staat als er heel veel regen valt. Dat is dat het in het weekend in ieder geval een stuk koeler is. Dan zitten we rond de 22 tot 24 graden. En 's nachts gaan we richting de 13 graden. De wind is dan noordwestelijk. En dat is ook begin volgende week nog zo. En pas later in de periode dan gaan we weer wat warmer weer beleven. Maar tot midden volgende week dan hebben we heerlijke temperaturen overdag. En de kans op neerslag die blijft van na vrijdag in ieder geval heel erg klein.
0: Maar dat is toch eigenlijk wel heftig? Nu zijn er al waarschuwingen, jongens. Rustig aan met sproeien en zo. Hoe zie je dat over een dag of 10 dan? Als er bijna niks valt?
1: Sproeien uit open water is verboden. Want je mag nog wel uit een puls uit de grond mag je nog wel water pompen. En dat blijft voorlopig ook wel zo. Maar open water kan ik me voorstellen. De rivieren dalen wel heel snel. Ik sta trouwens versteld waarom die ook zo heel snel moeten dalen. Want het heeft niet alleen met de neerslag hier in Nederland te maken. Dat zo door die droogte, maar ook verderop richting Duitsland en nog verder. Daar is ook heel weinig regen gevallen. En die voeden de rivieren natuurlijk niet. En dat is misschien nog erger dan dat we bij ons die droogte hebben. Daar hebben de rivieren wat minder last van. Maar er komt misschien komende dagen verandering. Want boven Duitsland, daar komen toch nog wel aardig wat buiten. Tot ontwikkeling. En ja, en hoe zie je het komende week? Tot en met woensdag zei ik 22, 25 graden. En daarna, ja, dan kunnen we toch wel weer richting de 30 graden gaan. Dus de derde tropische lokale hittegolf is nu aan de gang. En kan zomaar zijn dat we volgende week, eind volgende week, met nummer 4 aan het kweken gaan.
0: Ja, mooie zin. Die laatste, ja, is een hele mooie. Die kan je inlijsten, hoor. De actuele volgelingen, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Het actuele nieuws over het weer. Dat kun je altijd blijven volgen vanmiddag bij Veerle. En graag weer morgenochtend in de ochtendshow rond 8:30. En straks in het kort om 9:30.
1: Goed gedaan.

0: Ralph Fiennes, Yvonne Elleman, die je natuurlijk ook kent van... Ah, dat is een leuk hit-twister-spelletje. Wat was die andere hit van Yvonne Elleman? Nog bekender. If I Can't Have You. Ja, dat is wel goed. Dat heb je helemaal goed. Zie je wel dat je het wist. Eind jaren 70 was het een succes. Het is tijd voor Annie. Annie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen zeg.
0: Wow.
1: Wat een verrassing dat je mij belt.
0: Ja. Nou, je hebt zelf in eerste instantie de aanleiding geregeld hier. Want je hebt namelijk een appje gestuurd. En ik deed een oproep voor een bijzonder optreden. Dat is komende zaterdag op Luchttheater in Engbergen. Met een optreden van een band die heel goed... En dat doen ze echt fantastisch. De band CCR, Creedence Clearwater Revival, neerzetten. Nederlandse jongens die dat doen... En naar aanleiding daarvan stuurde jij mij dan weer een berichtje. En daar was ik best wel even stil van.
1: Ja.
0: Ja, Annie, mag ik zeggen wat in dat appje staat? Of zeg...
1: Ja. Okay, sorry, okay. Ik ben gewoon nog emotioneel.
0: Ik begrijp het, maar daarom vraag ik ook aan je of ik het mag vertellen. Hier staat, in april heb ik een Tia gehad. Annie, wat heftig. Met overmaat van ramp maakt mijn schat daarna de verkering uit. Wat?
1: Ach. Ja.
0: Ach, joh, jeetje. Echt liefdesverdriet gehad. Dat staat duidelijk bij.
1: Heel erg, want dat was mijn grote liefde.
0: Ja, maar ik begrijp hier echt helemaal niks van. Hoe lang waren jullie samen, Annie?
1: Zes jaar.
0: En, maar je hoeft verder geen namen te noemen. Maar je krijgt een Tia. Daar ben je redelijk goed uitgekomen.
1: Ik ben er gelukkig wel goed uitgekomen. Maar ja, eerst... Met onthouden en zo niet zo geweldig, hè?
0: Nee. Maar misschien heeft dat even wat tijd nodig.
1: Ja.
0: Ja, blijf positief denken. Maar
1: jawel. Vind,
0: ja, maar je had toch wel een toprelatie dan? Of was de relatie toch al niet zo goed dan?
1: Jawel, die was geweldig. Maar nee. Hij werd ziek en ik heb alles voor hem gedaan. En hij wilde mij niet als verpleegkundige.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog een heel goed contact, hoor. We zijn nog steeds stapelgek op elkaar.
0: Ah, hè. Bijna toch nog een happy end aan dit verhaal. Dat zo heftig en zo emotioneel is. Okay.
1: Ja, maar op een andere manier. Hoe moet ik zeggen? Wat losvast nu.
0: Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Het is niet meer... Nou goed, daar gaan we niet eens op in. Hey, ik heb kaartjes voor je. En je mag die inmiddels dan ex-partner meenemen. Of iemand anders. Of je mag in je uppie gaan. Lekker naar het Openluchttheater in Engbergen komende zaterdagavond.
1: Oh, wat lief.
0: Ja.
1: Ik ben je dankbaar.
0: Alsjeblieft. En is het ook een beetje jeugdsentiment, de muziek van Creedence Clearwater Revival? Roep eens een van de titels die je leuk vindt. Ga ik die nu alvast voor je draaien?
1: Oh, goed, dat kan ik nou niet opkomen.
0: Ja, ik help je even. Kom goed. Long as I can see the light. Of Looking out my back door. Of een hele bekende Down on the Corner. Who stopped the rain? Have you ever seen the rain?
1: Ja, who stops the rain? Ja, mooi.
0: Who stopped the rain? Ik ga hem nu voor je laten horen.
1: En, oh, wat lief.
0: Ja. Een dikke knuffel, ja? Veel plezier.
1: Dank je wel.
0: Okay. Annie, je bent een toppetje. Ja.
1: Dank je.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik. Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
16: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
17: Cotto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken.
2: Werken bij Cotto Green? Vind alle vacatures op www.cottogreen.com.
16: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
17: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
18: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
19: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Marcel Vermeer.
21: Ja, goedemorgen, alweer een korte broekendag. In het weekend moet je die misschien verwisselen voor wat langere broek. De temperatuur gaat een beetje onderuit. Maar vandaag, heet. Heel heet. 33.

Dancing with Tears in My Eyes. Het ging weer over de liefde, moet duidelijk zijn inmiddels, denk ik wel. Ja. Het is Ultrafox. En daarvoor Level 42, Something About You. Op woensdagmorgen. Een zonnige woensdag, onderweg naar heet weer, dus doe het weer rustig aan. Als je buiten nog moet klussen, doe het vooral de komende 1-2 uur. Daarna zou ik gewoon naar de koelte gaan. Van je collega's misschien wel. Of lekker een airco opzoeken, of waar dan ook. Stel het even uit voor het komende weekend. Temperatuur gaat al een beetje naar beneden. We hebben deze zomer trouwens extra last van de eikenprocessierups. Dat krijg ik hier net binnen. En er zijn nogal wat collega's hier ook. En ik zie het ook elders gebeuren. Dat mensen lopen het proesten en te niezen. Gaat maar door de hele tijd. Ja, echt niet normaal. Maar hoe kom je daar nou vanaf? Nou ja, je moet die bomen ontwijken. Dat is ook lekker, want die bomen staan echt overal. Je kan jeukende bultjes krijgen op de huid. Roodheid. Kan ook een beetje pijnlijk zijn, dus irritatie van de ogen. Maar wat heel belangrijk is, om niet in je ogen te gaan wrijven. Kijk, je handen zien er misschien wel schoon uit, maar dat zijn ze niet. Tenzij je net hebt gewassen, maar 10 minuten later zit er alweer wat op. Dus nooit met je vingers in je ogen komen. Dat is misschien wel de belangrijkste tip. En probeer inderdaad te ontdekken om welke bomen het precies gaat, waar die beestjes zitten. Probeer die met een hele grote boog om te lopen, dan is het een kwestie van een week volhouden en dan ben je er vanaf. Ja. Tot zover de dokter. Goeie

Altijd fijn, zo'n rustgevende ballad. De Buggers waren dat. En de Bomb. En daarvoor Astrid Nijg. Ik doe wat ik doe. Dat blijft ook de hele dag in je hoofd zitten. Mooi, hè, die tekst. Ik doe wat ik doe. 10:10. Dit is Regio Achterochtendshow. Achterhoek wordt wakker. Eens even naar het spoorboekje kijken. Ik heb het hier nat van een collega van de redactie gekregen. Het is nog vers, hè. Ja, de programmering vandaag namelijk. Weet je wat er om 12:00 gaat gebeuren hier op de radio? Dan worden we overgenomen. Ja, nou ja, goed, overgenomen. Het programma komt dan vanuit Doetinchem door heel veel jongeren en een wat oudere jongere die het programma presenteert dan, Balthasar van Puffelen. Ik denk, daar heb je vast wel eens van gehoord. Tussen 12:00 en 2:00 is trouwens elke dag te horen. Tussen 12:00 en 2:00 vanuit Doetinchem. En Veerle is er 4 dagen. Haar eigen 4-daagse, dit is dag nummer 3. Tussen 3:00 en 6:00.

0: Uit de tijd dat videoclips nog heel erg populair waren. Hier zit ook een leuke bij. Check het maar eens op YouTube bijvoorbeeld. Dead or Alive hoorde je. En Spin Me Around. Dit is Regio 8. Het laatste nieuws komt eraan. Ik zie hem hier net rondlopen. Onze nieuwslezer van vanochtend, Bart Meijer. Het gaat onder andere over drugshandel in de Achterhoek.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ja? Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbus.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zo.

0: voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Anders grijp je mis.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een groot onderzoek naar een drugslijn in Gelderland heeft de politie de afgelopen maanden 17 verdachten aangehouden. De politie maakte bekend dat er op 29 april een actiedag heeft plaatsgevonden. Daarbij werden 4 woningen in Duiven, Velp en Arnhem doorzocht en ook 2 bedrijven, waaronder eentje in Didam. Tijdens deze actiedag zijn 3 mannen aangehouden. Welke rol het bedrijf in Didam speelde of wat daar is aangetroffen is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Het broedseizoen van de flamingo's in het Zwilbrokkenve, net over de grens bij Groenlo, is dit jaar erg succesvol. Er zijn intussen 16 flamingo-kuikens gezien. Dat laat de gemeente Vrede weten op haar website. De jonge flamingo's hebben hun nest al verlaten en worden nu in een zogenaamde kraamkamer verzorgd door een paar volwassen vogels. Daar worden ze steeds zelfstandiger en oefenen ze al met hun vleugels. Afhankelijk van het weer vertrekken de flamingo's vanaf augustus samen naar hun winterverblijf. De 26-jarige Christian uit Ulft is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doden van de destijds 23-jarige Lisanne. Gisteren was de uitspraak. De rechter legde hem geen gevangenisstraf op, omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Christian heeft bekend dat hij Lisanne 2 jaar geleden in haar eigen woning in Hoogkeppel heeft doodgestoken. Freerunner Noah Diorgino doet niet mee aan de mega stunt op de Zwarte Cross. Het was de bedoeling dat zij samen met Jim Van Ness met een speciaal gebouwde katapult ruim 75 meter door de lucht zou worden geschoten. Noah heeft besloten af te zien van de sprong omdat de risico's voor haar als topsporter te groot zijn. Laurent Arabito neemt nu de plek van Georgina over. Samen met Jim Van Ness voert hij nu de stunt uit. De twee worden afgeschoten met een katapult die speciaal voor de Zwarte Cross is gebouwd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Hey, dit nog uit de jaren 90. Dit is misschien wel het bekendste liedje van de groep Moonflower. Hartstikke Nederlands. Met onder andere Jan Jean, op zijn Frans. Ja, er zit nog een Jean bij. Maar ook een toetsenist bij deze band. Dat is Geert Veneklaas. En die komt gewoon naar Doetinchem. De rest komt allemaal uit Utrecht. Dit is Regio 8. Even een liedje speciaal voor harde werkers bij een notariskantoor. Ja, heel chic gaat het eraan toe. Nee, want ik ken de mensen die er werken. Gewoon netjes werken, daar niks mis mee. Maar niet elke dag een Colbertje, ja, dat is helemaal niet nodig. Eens even kijken, we hebben te maken met Jaap en met Ria. Met z'n tweetjes zitten ze daar op het kantoor. Voor jullie een fijn liedje van lang geleden. Hier is Chris Andrews.

0: uit de tijd had, zoals hij het zelf zou zeggen, Rod Stewart nog een broekie was. Met de Faces en Stay With Me, regio 8. Het is weer tijd om 9:45 inmiddels. Oh nee, ik was er al achter gekomen dat als ik hier een programma zit te doen, dat het, als ik heel snel naar de koffieautomaat boven loop, kan ik mijn eigen radioprogramma terugluisteren. Er zit namelijk een paar minuten verschil in, dus ik zal geen tijdstip meer noemen. Want ja, er zitten een paar minuten tussen. Het is tijd voor, hoe dan ook, tijd voor Meinert Bussing van Achterhoeknieuws.nl. Hij praat je nu weer helemaal bij over die site voor deze woensdag.
1: Yes, goedemorgen. Ja, we beginnen in Harreveld, Lichtenvoorde. Lovend enthousiast en vooral heel veel de reacties op het Achterhoekse kinderliedje. Waar doe die op Mien Skelten van de Donderjagers begin dit jaar. Tijd voor opvolgen vonden de bedenkers en uitvoerende Luc Penteman, Doris Wolters, Jan-Willem Kolkmant, Ludo Waarnink, Daan Woperijs en Sjoerd Doppen. Afgelopen weekend lanceerden de muziekvrienden het aanstekelen Buten af. Schrijft haar correspondent Henry Walterbos deze week in onder meer onze kranten De Elna. Is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/muziek. Voor even naar Zutphen, want het jaar rond is het inspirerend om langs de volkstandjes van het Galee te wandelen. Het is een plek waar geëxperimenteerd wordt met verschillende teeltechnieken en waar inzichten en gezelligheid worden gedeeld. Waar zo'n 15 jaar geleden productie in plastic het romantische beeld nog wat vertroebelde, is nu vooral een zee aan bloemen te zien. Het heeft een aantrekkende werking op veel bewoners van het waterkwartier. Dat schrijft de correspondent Maaike Wesselink deze week in onze krant Het Contact. En is ook online te lezen op achterhoeknieuws.nl/natuur. En dan gaan we nou even naar Netterden, want loslaten, accepteren en weer omarmen. Dat is de rode draad in de gedichtenbundel Regenboog zonder regen van Minke Grob Geurtsen. Een bundel over rouwverwerking in al haar vormen. Vanuit haar eigen ervaringen schrijft ze over het verlies van haar moeder, die 4 jaar geleden aan de spierziekte EDMD overleed. Als dochter en inmiddels zelf ook moeder schrijft Minke over verlies van haar eigen gezondheid als gevolg van dezelfde ziekte. Ik schrijf om te verwerken, mijn ervaringen te delen en als een belofte aan mijn moeder. Als herkenning, troost en inspiratie voor anderen. Mooi verhaal van correspondent Joyce Schepper. Deze week in onze krant De Gelderse Post. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

Hij klinkt zoals hij is. Best wel rustig, die zanger. Al Stewart en On The Border. Tot zover bijna deze ochtendshow. Morgen meer vanaf 7 uur. Achterhoek wordt wakker. Check vooral ook even onze site, regio8.nl. Gaat onder andere over de asielopvang in Doetinchem. Maar naar verwachting wordt op 27 juli daar het een en ander geopend in Doetinchem. Ja. Ga even naar de site. regio8.nl. Ik dacht, zomers te eindigen met deze. Het is Don Omar. Ja. Een fijne dag vanmiddag, gooi je veren om 3 uur. En

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Inmiddels zijn meerdere mensen gearresteerd. Er zijn 3 gebouwen in Nederland en 10 panden in Duitsland onderzocht. Wat daar is gevonden is nog niet duidelijk. De politie zoekt 9 verdachten uit Duitsland en Nederland die duizenden kilo's grondstoffen voor het maken van amfetamine zouden hebben geleverd. Ook worden ze verdacht van het runnen van de drugslabs. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement, dat Nederlands Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating. Daar wordt jouw tuin blij van.

0: Nederland.nl.
1: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
2: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
3: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Zwarte Cross dagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
2: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches have a look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted. Naar Beter Bed.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het is vanaf donderdag 12 uur 's middags verboden om water op te pompen uit de beken, sloten en andere oppervlaktewateren in de Achterhoek en de Liemers. Waterschap Rijn en IJssel voert dit onttrekkingsverbod in omdat de waterstanden door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen snel dalen. Het verbod geldt voor inwoners, bedrijven en organisaties en overtreders riskeren een boete. Skirunner Noah DiGiorgino doet niet mee aan de mega stunt op de Zwarte Cross. Het was de bedoeling dat zij samen met Jim Van Ness met een speciaal gebouwde katapult ruim 75 meter door de lucht zou worden geschoten. Noah heeft besloten af te zien van de sprong omdat de risico's voor haar als topsporter te groot zijn. Laurent Arabito neemt nu de plek van Georgina over. Samen met Jim Van Ness voert hij nu de stunt uit. De twee worden afgeschoten met een katapult die speciaal voor de Zwarte Cross is gebouwd. Het broedseizoen van de flamingo's in het Zwilbrokkenven, net over de grens bij Groenlo, is dit jaar erg succesvol. Er zijn intussen 16 flamingo-kuikens gezien. Dat laat de gemeente Vrede weten op haar website. De jonge flamingo's hebben hun nest al verlaten en worden nu in een zogenaamde kraamkamer verzorgd door een paar volwassen vogels. Daar worden ze steeds zelfstandiger en oefenen ze al met hun vleugels. Afhankelijk van het weer vertrekken de flamingo's vanaf augustus samen naar hun winterverblijf. De 26-jarige Christian uit Ulft is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor het doden van de destijds 23-jarige Lisanne. Gisteren was de uitspraak. De rechter legde hem geen gevangenisstraf op, omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Christian heeft bekend dat hij Lisanne 2 jaar geleden in haar eigen woning in Hoogkeppel heeft doodgestoken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Het gaat dan vooral om het midden en oosten van het land en Zeeland en West-Brabant. In de regio Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant was de daling het sterkst. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. In februari was er een hack bij die site en werden gegevens van zo'n 41.500 Nederlandse reserveringen van 500 campings gestolen. In vooral Frankrijk, Italië en Spanje. Eerder werden al andere vakantiewebsites getroffen door een hack. Zoals onder meer Vacances Soleil, Best Western Hotels en Booking.com. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van 49 euro per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederland Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. De Argentijnse overheid heeft de organisatie van het WK voetbal een lijst met 13.000 wanbetalers gegeven en zodra het entreebewijs van iemand die geen alimentatie heeft betaald wordt gescand, blokkeert het systeem het bewijs. In Argentinië zelf wordt deze maatregel al bijna 1,5 jaar met succes toegepast. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Het gaat hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
5: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
6: Alois Roemba Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
5: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: Mickey anders doet.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent.

0: Nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Regio 8, headlines.
13: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
3: Heijn. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgang balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct, Suzanne Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets kijk op huntenpop.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Het land heeft dringend mensen nodig voor defensie. Dienstplichtigen uit Oekraïne die naar de EU vluchten kunnen wel een beroep doen op de normale asielprocedure. De EU-landen moeten nogmaals formeel instemmen met het aanpassen van de speciale status. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat het geld naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat. Ondertussen staat het aantal besmettingen op ruim 2000 en meer dan 750 mensen zijn aan het virus overleden. Eerder gaf het Nederlandse kabinet 3 miljoen euro voor de bestrijding van ebola. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Voor het eerst sinds de oprichting van deze radar in 2022 had meer dan een derde van de ongeveer 800 mensen die een beet bij de radar gemeld hebben ook echt een tekenbeet. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Landelijk ligt dat percentage op 34% en worden de meeste tekenbeten opgelopen in het bos, meldt het RIVM. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. De Jerusalem Post meldt dat Netanyahu een paar dagen in de VS zal blijven, onder andere om ook een rouwdienst voor senator Lindsey Graham bij te wonen die afgelopen weekend plotseling overleed. Netanyahu noemde Graham in zijn speech een goede vriend van Israël. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Het geeft hier spoken.
11: Zwarte Cross Lichtenvoorde.
12: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe. Kom naar liveinhome24.nl. Vind jouw trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. Liveinhome24.nl.
13: Namens Tegenland Kok uit Etten wensen wij jou allen veel plezier met het GT Spoken.
12: Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer info op www.arendsen-plaat.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
2: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
3: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
4: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En bij mij in de studio, Devin, goedemiddag.
2: We gaan in gesprek met een ezelcoach.
1: Dan heb ik ook nog Daan voor je.
3: We hebben weer een nieuw sportjournaal.
1: En ook Bart is erbij. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ze zijn heet en lang. En ze hebben vier poten. Rara, wat is het? Het is vandaag Wereld Hotdog Dag.
0: Get a Grip.

0: Tempting. Ja, snel door naar mijn favoriete Shrek-karakter, Devin.
1: Petra de Hoop is ezelcoach in Neede. Bij Ezels & Co. biedt ze workshops aan om te onthaasten. Dat doet ze met ezels genaamd Siem, Jip en Puk en een speciaal ezel Jochem.
0: Nou ja,
1: Petra,
0: zeg.
1: Welkom. Kun je iets over Ezels & Co. vertellen?
2: Ezels & Co. is een organisatie die zich richt op onthaasten en vertragen in de drukte van de maatschappij. Onze ezels kunnen dat natuurlijk heel goed, want die kunnen dat gewoon van nature. Stilstaan, kijken, tijd nemen. En dat is iets wat wij als mensen soms nog van hun kunnen leren.
0: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om Ezels & Co. op te richten?
2: Ezels & Co. is opgericht vanuit de overtuiging dat mensen dus kunnen leren van dieren. Was toen ambulant gezinsbegeleider en dan gaat het veel over praten aan tafel. Dus veel vanuit het hoofd. En de inzet van de ezel zorgt ervoor dat je een soort van veilige oefenruimte krijgt, waarin je bijvoorbeeld contact maken kunt oefenen of je grenzen aangeven kunt oefenen. Dus het is een hele fijne manier van ontwikkelen.
0: Wat voor workshop bied je aan?
2: Onze workshop heet AIBA en die gaat over vertragen, onthaasten en verbinden. De ezels spelen daar een belangrijke rol in. Zowel ze zijn altijd op de achtergrond aanwezig, maar ze gaan ook de bak in met de workshop. Dus we gaan contact maken, we gaan aaien. Maar het is ook een stukje ontspanning, dus met en zonder ezels.
0: Zoeken jullie nog vrijwilligers en wat doen ze allemaal?
2: Momenteel werken wij met een vast vrijwilligersteam, dus zijn wij niet op zoek naar vrijwilligers. De mensen die bij ons zijn, die zijn verantwoordelijk voor de zorg voor de ezels.
0: Kan je ook zonder workshop langskomen om de ezels te zien?
2: Wij zijn geen locatie, wij zijn niet vrij toegankelijk, zeg maar. Wij werken alleen op afspraak. AIBA is daar dus een mogelijkheid in. Maar wij zijn wel zo dat we elke vraag die binnenkomt apart bekijken om te kijken van past dit bij ons en kunnen we daar iets voor regelen.
0: Hoe kun je aan de ezels doneren en waarvoor gebruiken jullie het geld?
2: Je kunt doneren door vriend van te worden. Dan kies je dus voor structurele bijdrage, bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar. En alles wat bij ons binnenkomt gaat rechtstreeks naar de zorg en het welzijn van de ezels.
0: Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de pluizige ezels?
2: Wij hebben natuurlijk een eigen website, www.ezelsenco.nl.
1: U hoorde Petra te Hopen in gesprek met Nout van Get a Grip.

0: met Bianco en Don't Blame It on That Girl. Snel door en naar Bart. Bart, een bijzondere dag vandaag.
1: Hotdogs zijn eigenlijk worstjes die een luxe vakantie in een broodje hebben gekregen. Ze voelen zich pas echt compleet met een flinke klodder ketchup, mosterd of knapperige uitjes. Sommige mensen eten een hotdog heel netjes, terwijl anderen al na één hap alles over hun neus hebben. Op een barbecue verdwijnen hotdogs vaak sneller dan je nog eentje kunt zeggen. En misschien zijn hotdogs daarom ook wel echte kampioenen van de snelle hap.
0: Ja, Bart, hou jij een beetje van hotdogs?
1: Ik ben vegetarisch, dus ik eet geen hotdogs. Maar ik zie ze wel heel vaak voorbij komen, ja.
0: Oh, dat is fijn. En Keanu, zit er bij jou?
2: Ja, ik heb een keertje een hotdog in Amerika gehad. En die waren wel lekker.
0: Die zijn lekker, hè?
1: En Jochem, hou jij van hotdogs eigenlijk?
0: Nou, op zijn tijd sowieso wel. Maar waar ik meer van ben, dat zijn honden.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dacia. Van Jumbo.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kom naar Kruidvat.

0: tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De 26-jarige Christian uit Ulft is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doden van de destijds 23-jarige Lisanne. Gisteren was de uitspraak. De rechter legt hem geen gevangenisstraf op, omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Christian heeft bekend dat hij Lisanne 2 jaar geleden in haar eigen woning in Hoogkeppel heeft doodgestoken. Het broedseizoen van de flamingo's in het Zwilbrokkenven, net over de grens bij Groenlo, is dit jaar erg succesvol. Er zijn intussen 16 flamingo-kuikens gezien. Dat laat de gemeente Vrede weten op haar website. De jonge flamingo's hebben hun nest al verlaten en worden nu in een zogenaamde kraamkamer verzorgd door een paar volwassen vogels. Daar worden ze steeds zelfstandiger en oefenen ze al met hun vleugels. Afhankelijk van het weer vertrekken de flamingo's vanaf augustus samen naar hun winterverblijf. Het is vanaf donderdag 12 uur 's middags verboden om water op te pompen uit de beken, sloten en andere oppervlaktewateren in de Achterhoek en de Liemers. Waterschap Rijn en IJssel voert dit onttrekkingsverbod in omdat de waterstanden door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen snel dalen. Het verbod geldt voor inwoners, bedrijven en organisaties en overtreders riskeren een boete. Bij een groot onderzoek naar een drugslijn in Gelderland heeft de politie de afgelopen maanden 17 verdachten aangehouden. De politie maakte bekend dat er op 29 april een actiedag heeft plaatsgevonden. Daarbij werden 4 woningen in Duiven, Velp en Arnhem doorzocht en ook 2 bedrijven, waaronder eentje in Didam. Tijdens deze actiedag zijn 3 mannen aangehouden. Welke rol het bedrijf in Didam speelde of wat daar is aangetroffen is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

en I'm Your Man. Zometeen een nieuw sportjournaal met Daan. Met onder andere het WK-voetbal en de Tour de France. Maar nu eerst Purple Disco Machine en Kungs met Substitution.

0: De Osmonds en Down by the Lazy River. Snel door, Daan, met sport.
1: Ja, klopt.
0: Laten we beginnen met de Tour de France.
1: Ja, weer een hele dag staat weer op het programma.
0: Ja, de etappe van vandaag begint over een uurtje. Het is een etappe van... Moet ik heel veel snel het erbij... Ik had het erbij gepakt. Een etappe van 161 kilometer. Ja, het is daar nu 28 graden vandaag op de plek waar ze beginnen. Ja, met ook dus kansen op onweer.
1: Ja, zitten in de bergen dan, of niet?
0: Nee, het is vandaag een vlakke etappe met twee kolletjes van de vierde categorie.
1: Oh, dan hebben ze geluk, want onweer in de berg is volgens mij helemaal niet prettig.
0: Zeker niet prettig, sowieso onweer tijdens het fietsen is niet prettig.
1: Nee, je moet niet te erg gaan onweren, want dan komen ze helemaal niet, over de finish.
0: Nee, precies. De etappe begint om 2:10 en de verwachte eindtijd is rond 5:30.
1: Ja, en wat denk je? Pogacar weer?
0: Ja, dat zit er wel in. Gisteren, ja, toen deed hij het ook weer goed voor mij. Gisteren won hij hem ook weer. Dus,
1: ja, en je mag meerdere etappes achter elkaar winnen.
0: Ja, dat mag, ja.
1: Als persoon.
0: Ja, dat is sowieso vaak de bedoeling. Je moet zoveel mogelijk winnen.
1: Ja, dus ik denk Pogacar. Ja, ik zet er weer op in.
0: Of ik ook. Nou ja, dan eerder voor Pogacar.
1: Ja, nee, Pogacar dan, oké. Okay. Van de Poel komt de andere keer.
0: Zeker, dan gaan we snel door met het WK voetbal.
1: Ja, weer een wedstrijd, hè, die ik niet had verwacht.
0: Wat een wedstrijd gisteren, ja. Frankrijk-Spanje.
1: Jongen, jongens, iedereen was voor Frankrijk. En wat gebeurt er? Ze gaan eruit.
0: Ja, Spanje door naar de finale. Ja. Het meest opvallende was nog een tweet van middenvelder Pedri van Spanje. Die tweette vorig jaar naar de verloren Nations League finale tegen Portugal. De datum van de WK-finale van dit jaar. 19.07.26. Ja. En waar staan ze nu? Op 19.07.26 in de WK-finale.
1: Lekker relativerend.
0: Lekker relativerend, maar het is wel mooi dat hij dat toen al zei. Van jongens, ja, daar staan we er weer.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, vanavond ook nog een mooie wedstrijd in het WK. Engeland-Argentinië. Ja. Ja, en als je dan meteen denkt aan Engeland-Argentinië, dan denk je natuurlijk wel aan de hand van God van Maradona. 40 jaar geleden op het WK-voetbal. In de halve finale. Hij denkt er meteen niet aan, dat is ook mooi.
1: Nee, ik heb echt geen idee. Ik kom niet uit die tijd.
0: Hè? Je hebt geen idee?
1: Nee, ik kom niet uit die tijd.
0: Misschien ken jij dit fragment wel. Engeland, Argentinië, nog één vraag aan jou meteen. Wie gaat er winnen vanavond?
1: Vanavond. Vanavond denk ik Argentinië, maar ik hoop Engeland.
0: Ik hoop het ook voor ze. Dan hebben we eindelijk die Argentijnen eruit.
1: Ja, dat zou wel lekker zijn. Maar ook een beetje sneu natuurlijk voor de Argentijnen.
0: Zeker. Nog even één keer een snelle cursus voordaan. Dit was het moment van Maradona op het WK van 1986.
2: Hoddle, kwijt. Reed, kwijt. Wie eigenlijk niet kwijt. Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand. Scoort hij met de hand. Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter met nee wordt beantwoord. En ik denk ja. Ik denk ja, Hens. Hij krijgt de bal cadeau. En hier. Ja, met de hand is dat toch? Dat is Hens. Maar doelpunt telt.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Tussen de 80 en 120 mensen kunnen er terecht. Nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich eind vorige week wegens zorgen over de veiligheid terugtrokken, ontstond het idee voor de dagopvang. Het overvolle aanmeldcentrum was de afgelopen weken regelmatig het decor van verschillende incidenten. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Denk daarbij onder andere aan de Stopera, het Van Gogh Museum, Paradiso en de Bijenkorf. De stad wil laten zien voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten te staan. De NS zet tijdens de Canal Parade op 1 augustus meer en langere treinen naar Amsterdam in. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Critici vinden de maatregelen van Londen versnipperd en een gemiste kans voor de veiligheid van kinderen. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Eerder braken vanwege droogte, hitte en harde wind natuurbranden uit. Onder andere de bossen ten zuidoosten van Parijs werden getroffen. De brand is daar ondertussen onder controle, maar er wordt nog altijd nageblust. Volgens de autoriteiten werd de brand daar met opzet gesticht. 4 mensen zijn opgepakt en zitten vast. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
1: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
2: Corto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Corto Green? Vind alle vacatures op www.cortogreen.com.
1: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isocom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isocom.nl.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
5: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Madrid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En nog steeds bij mij in de studio, Daan.
2: We hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: En ook bij mij, Devin.
3: Het hessenbad in Hoog Keppel luidt de noodklok.

0: Ja, en dan gaan we snel door naar de redactie, want er zit hier Devin.
1: De vrijwilligers van het Hessenbad in Hoogkeppel luiden de noodklok. Door een flink tekort aan vrijwilligers komt het voortbestaan van het zwembad in het gedrang. Met een oproep hoopt bestuurslid Marije te Seijthof dat het bad de komende tijd gewoon open kan met warm weer.
2: Wij merken dat het wel wat moeite kost om alle shifts gevuld te krijgen. Dus wij zoeken toezichthouders en watermeters en mensen in de kassa en in de groenploeg en dat soort dingen. Daar zoeken we allemaal mensen voor die ons kunnen helpen daarmee. Soms is het een warme dag en dan wil je open. En dan hebben we te weinig mensen die het open kunnen houden. En dan hebben we gelukkig een hele actieve groep die vaak wel van alles wil doen om toch het bad open te houden. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Dus we zoeken gewoon wat meer, zodat ook de mensen die het nu allemaal doen meer energie houden om het ook lang vol te houden.
3: Mensen kunnen zonder verplichtingen ook af en toe een beetje helpen. Volgens Ten Zijthof.
2: Ik denk een deel dat de vrijwilligers hier in het dorp veel worden gevraagd. Er zijn veel plekken waar vrijwilligers nodig zijn. En daarnaast denk ik ook dat soms mensen denken van, oh, maar het loopt nog. Dus dan ze redden zich. Dus we proberen ook steeds meer zichtbaar te maken van waar de gaten vallen. Zodat je ook weet van, als ik maar een uurtje tijd heb en ik wil me niet vastbinden aan iets, dan kan ik altijd nog wel ergens eventjes bij helpen. Als ik toch al op het bad ben of ik ga al zwemmen, dan kan ik daarna nog wat doen of daarvoor nog wel even wat. Dan hoeft het niet zo'n verplicht nummer te worden, maar dan is het al in je structuur. Zo proberen we dat een beetje te promoten.
3: Vrijwilliger Ineke van Tongeren is al zo'n 8 jaar actief bij het Hessenbad. En hoopt dat het zwembad in stand kan blijven.
4: In het verleden ging ik lang op vakantie, maar dat doe ik niet meer. Dus ja, dan denk je, ik neem er een taakje bij en ik draai een paar diensten zodat dat open kan blijven. En ik hoop dat meer mensen dat overwegen. Want ja, niks is mooier dan dit mooie zwembad open te houden.
5: En wat maakt het vrijwilliger zijn hier dan zo mooi?
4: Nou, wat ik al zei, de gezelligheid, de voldoening dat iets in stand blijft. En de waardering. En nou ja, zeg nou zelf, dit is toch het mooiste leuke baantje wat je kunt hebben.
1: Je hoorde bestuurslid Marije te Seijthof en vrijwilliger Ineke van Tongeren in gesprek met

0: Lost in the Wild en Cheerio. Ja, Daan, ik begreep dat dit een favorietje van jou is, hè?
1: Ja, volgens mij zat dit er ook tussen.
0: Ja, dat klopt.
1: Die edits, maar ik weet het niet zeker.
0: Ja, dat klopt. Heerlijk favorietje van jou.
1: Ja, echt leuk.
0: Hey, zometeen na 1:30 dan zijn we er weer met nog een half uurtje in Caddy Whip. Waarin ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? En de verjaardag van Olly Alexander van Years and Years.
1: Daan. En het Songfestival.
0: Ja, daar heeft hij ook aan meegedaan.
1: Ja.
0: Zometeen na 1:30 meer Caddy Whip.

0: Lidl, je verdient het.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Regio 8, Headlines.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vanmiddag zijn er zonnige perioden. Dan zien we later ook wel wat bewolking. Maar het blijft droog. En bij een matige oost- tot noordoostenwind wordt het 29 tot 30 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en klaart het ook steeds meer op. Komende nacht dan liggen de minima rond een 16 tot 17 graden onder een heldere hemel. En morgen, de donderdag, is het ook zonnig. Dan zien we later op de dag ook wat meer bewolking. Eind van de middag een hele kleine kans op een bui. Maar verder wordt het nog een graad of 29 tot 30. Vrijdag wordt het ook nog 28 graden, maar draait de wind om naar het noorden en neemt eind van de dag de kans op een regen- of onweersbui toe. In het weekend is het dan koeler met 22 tot 24 graden.
1: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
3: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Stef en Harder dan ik hebben kan. Snel door naar Daan. Daan, zondag is de WK-finale.
1: Klopt.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook de grote halftime show die ze voor het eerst gaan doen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn. Ik zit dan zelf in Duitsland en dan ga ik wel even in mijn hotelkamer kijken, denk ik, naar de WK-finale.
0: Ja, Duitsland treedt dan niet, of tenminste, Duitsland doet niet mee dit jaar meer in het WK.
1: Nee, dat is dan weer jammer.
0: Die liggen er al echt al heel erg snel uit.
1: Ja, klopt.
0: Maar wat wel grappig is, de Muppets die treden ook op.
1: Ja, maar niet alleen maar de Muppets. Er zijn meer artiesten, maar de Muppets die springen er wel echt uit. Want ze zijn natuurlijk teruggekomen met Sabrina Carpenter dit jaar.
0: Ja, als je ook kijkt, wat Tom Cruise staat erop. Ice-Show Speed doet mee.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Wel echt mooi dat ze die voor de eindceremonie hebben.
1: Ja, het is echt hilarisch.
0: Maar ook artiesten zoals Justin Bieber.
1: Ja, dat klopt. Shakira is er ook met de WK-anthem natuurlijk.
0: BTS doet nog mee.
1: Ja, ook nog.
0: Dus het is helemaal een grote halftime show. Die duurt ongeveer 30 minuten, halverwege in de wedstrijd.
1: Ja, dus we hebben tot 12 uur denk ik wel, als het niet langer is, een wedstrijd dan.
0: Ja, klopt. Hey, trouwens, de Muppets, die moeten zich echt wel als een stel cool kids voelen. Toch, jongens? Bam, pst, bam, pst, bam, pst.

0: arm.
1: Ja, dat waren de Muppets met Cool Kids. Snel door met wat serieuzer nieuws. Daan.
2: Sorry.
1: Ja, het is ik snap hem.
2: Het warme weer is weer terug. En er zijn ook mensen die klaar zijn met het weer. En daarom is Sjan de straat weer op om te vragen aan mensen... waar ben je klaar mee?
3: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
4: Ik ben klaar met de vrouwen. Ze zijn zo ingewikkeld en ik krijg er zoveel stress van.
5: Oh, even wachten. Maar wat is er dan aan de hand? Waar krijg je stress van en waarom zijn ze ingewikkeld?
4: Ja, hun aanwezigheid in het algemeen. Ze begrijpen me nooit. Het is een beetje alsof we op een andere golflengte zitten.
5: Maar dat is toch gewoon zo? Maar misschien moet je ze niet willen begrijpen of moeten ze jou niet willen begrijpen?
4: Dat klopt misschien ook. Oh, misschien is het wel beter om ze niet te begrijpen, ja.
5: Heb ik eigenlijk de verrassing verklapt. Maar als je even zelf aan het mag bedenken, van ja, maar zo zou het eigenlijk veel beter zijn.
4: Nou, stel voor ik heb een pet of een shirt waar gewoon op staat... ik ben bang voor vrouwen, dan heb ik er denk ik geen last meer van.
5: Wil je misschien nog een oproepje doen? Wat is dan voor jou eigenlijk dan je ideale vriendin? Iemand die jou niet snapt en die je niet begrijpt?
4: Deze jongen hier naast me.
5: Dat is eigenlijk de ideale vriendin?
4: Vriend.
5: Nou, ik zie hier wat bloeien. Ik weet niet of er nog wederzijds is, maar... wat is dan volgens jou een oplossing? Gewoon overstappen op de kerels?
4: Ik denk het wel, ja.
3: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: UB40 en Please Don't Make Me Cry. Zometeen, Daan, dan gaan we alweer afscheid nemen.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen even lekker een nummertje draaien. Hey, vrijdag?
1: Ja, vrijdag.
0: Dan Zwarte Voort Cross Radio op Regio 8.
1: Ja, het duurt nog best lang eigenlijk. Ja, niet heel lang, maar gevoelsmatig duurt het heel lang.
0: Ja, we zitten nu pas halverwege de week, eind van de week, de Zwarte Cross Radio.
1: Ja.
0: En wij gaan het doen.
1: Ja, echt hartstikke leuk. We doen allemaal één uurtje.
0: Ja, ik begin. Dan zit Sky er nog bij. Jij zit erbij. Devin zit erbij. Er komen nog veel meer leuke gasten langs. We gaan contact leggen met de Zwarte Cross.
1: Ja, heel leuk wordt dat. En dus, het hele trein, hè, natuurlijk. Het zijn we over te horen.
0: Ja, dat klopt. Alleen wij zitten wel in Doetinchem op de Melkweg. We gaan niet naar de Zwarte Cross toe, helaas.
1: Nee, maar dit is al leuk genoeg.
0: Zeker. Wij gaan dat vrijdag doen. Zometeen nemen we nog afscheid. Maar eerst Family of the Year en Hero.

0: hier bij Regio 8. Daan, ik wil jou hartstikke bedanken voor vandaag.
1: Ja, ik jou ook weer.
0: Het was een gezellige uitzending.
1: Vond ik zeker ook weer.
0: Ja, ook leuk dat we het nog even over de 2K hebben gehad. De Muppets.
1: Ja. Oh, dit wordt zo leuk zondag.
0: Ja, het wordt sowieso leuk vrijdag. Want dan vrijdag dan zijn we er ook gewoon met Zwarte Cross Radio. Morgen ook nog een dagje. Get a grip.
1: Ja,
0: van 12 tot 2.
1: Inderdaad.
0: Maar als ik het goed hoor, dan is het teken hier dat wij officieel moeten gaan stoppen. Hoor je het ook?
1: Ja.
0: Het teken is er. Wij zijn er morgen weer vanaf 12 uur tot 2. Tot morgen.

0: Hoi Dido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim €100 miljoen op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Bij elkaar zijn ze zo'n €25 miljoen kwijtgeraakt. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Volgens de officier van justitie reed H. willens en wetens uit boosheid 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij. Het OM wil ook dat H. 10 jaar lang niet meer mag autorijden, omdat iemand die zijn auto op deze manier gebruikt niets achter het stuur te zoeken heeft, aldus de officier. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Gisteravond was er een Russische aanval op de havenstad Odessa. Daarbij vloog een schip in brand en vielen 2 doden, meldt de burgemeester van Odessa. Bij een andere aanval op een schip viel 1 dode. Volgens Rusland vervoerden de schepen militaire goederen. De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting. Gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
9: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
8: Kijk op leuwentaalulft.nl.
10: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde. Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
11: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Zwarte Cross dagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
12: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
13: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
9: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
13: Kijk op leuwentaalulft.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20...

Regio 8 Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De man die haar doodde is de 26-jarige Christian W. uit Ulft. Hij werd gisteren veroordeeld tot tbs met dwangverpleging en is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, omdat hij in een psychose verkeerde toen hij het slachtoffer doodstak. Het is vanaf morgenmiddag verboden om te sproeien met water uit sloten en beken in de regio. Waterschap Rijn en IJssel neemt die

Dat voor alle inwoners, bedrijven en andere organisaties in de Liemers, de Achterhoek, delen van de Veluwe en het zuiden van Overijssel. Het verbod geldt ook voor mensen die een vergunning hebben om water op te pompen uit rivieren, beken en sloten. Dat zegt een woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel. De volleyballers van landskampioen Orion Stars uit Doetinchem treffen in oktober UGD Stipstip uit Noord-Macedonië in de eerste kwalificatieronde van de Champions League. Dat blijkt uit de loting van vanmiddag van de Europese Volleybalbond. Om winnaar te worden moeten er 3 kwalificatierondes worden gewonnen. De verduurzaming van sporthal Het Jebbink in Voorde kost bijna 1 miljoen meer dan gepland. De schuifwanden waren er slechter aan toe dan gedacht. Bij het slopen van de plafonds werd staal ontdekt dat verdraaid was. De dakconstructie tussen de hallen was rijp voor de schoothoop. En constructieberekeningen waren in de archieven niet te vinden. En daarom is de verduurzaming van sporthal Het Jebbink een complete renovatie nu aan het worden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbus.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Al vakantieplannen?
11: Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. Nu tot 50%

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en de rechter legde TBS met dwangverpleging op, omdat hij door de psychose niet vrijelijk zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak. Het OM is het hier niet mee eens en eiste eerder 10 jaar cel en TBS. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder twee Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. De verklaring luidt dat de aanvallen bedoeld zijn om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken die ze inzetten om de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz aan te vallen. Afgelopen dagen voerden zowel Iran als de VS weer aanvallen uit. Daarbij zouden tientallen Iraanse burgers gedood zijn. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
4: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
5: Alois Roemba Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
4: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
8: Den Hartog.
9: Nog één nachtje slapen. Dan begint de Zwarte Cross 2026. Ben jij er al klaar voor? Wij wel hier bij Regio 8.

0: Sunnery James, Ryan Marciano en Eid Aziz met Bira. We zijn als langzamerhand aan het voorbereiden voor de Zwarte Cross. En voor het eerst dit jaar mag ik zeggen live vanaf de Zwarte Cross spreek ik met Koen. Hallo Koen.
1: Dag Veerle, hallo.
0: Hallo, hallo. Je bent al op heilige grond, hè, zei je al.
1: Ja, ik sta inderdaad op de heilige grond bij de schans in Lichtenvoorde. In de voorbereiding op de Zwarte Cross. De komende dagen op regio 8, natuurlijk Zwarte Cross Radio.
0: Ja.
1: En we zijn al volop bezig met de voorbereiding. En ja, ook het terrein wordt helemaal klaargemaakt natuurlijk voor morgen om te starten. Als ik om me heen kijk, ik zie werkelijk overal zijn nog mensen aan het werk. Heel veel auto's, karretjes, gators, quads. Er wordt echt met man en macht gewerkt om het terrein weer helemaal klaar te krijgen voor de editie van 2026.
0: Ja, wat moet er nog veel gebeuren dan?
1: Ja, je ziet wel dat heel veel dingen klaar zijn, maar ja, zoals iedereen de Zwarte Cross kent, staan de puntjes op de i. Alles is tot in de topjes geregeld. Alle barretjes, merchandise, staan nu voor de merchandise stand voor het hoofdpodium. Ja, dat wordt allemaal top in orde gemaakt.
0: Ja, nog één ding waar ik nog wel heel nieuwsgierig naar ben, want ze hebben het over dat het terrein ook is aangepast, hè? Hoofdpodium staat ergens anders en er zijn allerlei kleine wijzigingen geweest. Valt het ook een beetje op als je daar op dat terrein staat? Is het onduidelijk of is het alsnog wel helder?
1: Ja, dat is allemaal heel duidelijk aangegeven, want wel iedereen misschien wel die al vaak hier op de Zwarte Cross geweest, overal staan van die vierkante palen met kaartjes van u staat hier. Maar voor de vaste bezoekers is het zeker even wennen. Want het is inderdaad, links is rechts en rechts is nu links geworden. De hofingang zit op een andere plek. Het hofpodium staat anders. De radiostudio is op het Stadsplein. Die staat ook ongeveer op een andere plek. Ja, het zal op het festivalterrein even wennen zijn. De crossbaan zit natuurlijk nog altijd op dezelfde plek. Ja, en daarvoor zijn wat dingen omgewisseld.
0: Ja.
1: En we hebben het, nou, net ontliep ik met collega Remco hier. We hebben het idee dat het soms iets compacter is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, iets minder ruimte, maar dat gaan we meemaken de komende dagen.
0: Ja, nou ja, er zullen alsnog vast wel ontzettend veel bezoekers komen, of niet?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, ik denk dat het al heel snel was uitverkocht, of niet?
1: Ja, en twee mooie reuzenraderen staan voor mij. Weer links en rechts voor het hoofdpodium. We staan nu bij Riekes Rotary en ja, we hebben er zin in.
0: Ja, dat klinkt hartstikke goed. Koen, waar ben je nu mee bezig trouwens? Alleen maar rondlopen op het terrein of een beetje voorbereiden ook?
1: De radiostudio die werkt helemaal.
0: Ja.
1: En ja, dan gaan we morgenavond, vrijdagavond, ook vrijdag overdag en zaterdagavond live.
0: Ja, dat is ontzettend gaaf. Hey, want ja, dus als je ons wil spotten, moet je even naar het Stadsplein komen op de Zwarte Cross en dan kom je misschien wel iemand van regio 8 tegen.
1: Ja, mooi. Je kunt ook live radio kijken. Dat is ook altijd wel leuk voor de luisteraars om te zien. Aan de voorkant zit een, het is een soort glazen huis op de Zwarte Cross. De voorkant is helemaal van glas. Dan kun je radio-aapjes kijken.
0: Radio-aapjes kijken, ja. Oh, dus we zijn radio-aapjes. Nee, dat vind ik. Hey, dat vind ik leuk. Hey, geniet van je tante Ricanto als je die al kan eten. Of alvast even een biertje, of mag dat nog niet?
1: Nee, tijdens werktijd doen we dat even niet.
0: Ah, jammer, jammer. Nou goed, hopelijk is morgen alles op tijd klaar. Koen, dankjewel voor het alvast even opschrijven wat er al staat. En hopen dat we het op tijd afkrijgen.
1: Dat gaan hard om even.
0: Yes, hey, dan zie ik jou ook, hè? Over, denk overmorgen?
1: Ja, ga maar op.
0: Yes!

Alex Warren, Passenger. Heb je nou helemaal niks te doen aankomend weekend? Weet je van, hé, ik verveel me, ik wil iets doen. Nou, dan kan je dus misschien wel naar Callahan Clearwater Revival. Openluchttheater Engbergen. Hartstikke gaaf om daarbij te zijn. CCR Tribute Band. Hè, dan ga je terug naar de tijd van onvervalste roots en swap rock. Klassiekers als Fortunate Son, moet ik het goed zeggen. Susie Q, Born on the Bayou, Bad Moon Rising, Hey Tonight en Down on the Corner. Nou, dat maakt dus allemaal onderdeel uit van een lange lijst die je misschien wel te horen gaat krijgen die zaterdag. Verder zijn de kaarten helemaal uitverkocht. Dus wil je erbij zijn, moet je echt even heel goed naar Regio 8 luisteren. Stuur even een berichtje van ja, ik wil. Het gaat niet over een huwelijk, maar ja, ik wil naar 06-4747-0022. Ik zal het nog één keer halen. 06-4747-0022 voor de CCR Tribute Band Openluchttheater in Engbergen.

0: Ah, ze kunnen het echt niet hebben om jou te verliezen.
1: Ah. Het thema trio.
0: Yes, het thema trio, waarin je drie platen hoort die alle drie te maken hebben met hetzelfde thema van de dag. En het thema van vandaag is dat het vanaf donderdag om 12 uur 's middags verboden is in de Achterhoek om water op te pompen uit beken, sloten en andere oppervlaktewateren. En dat is ingegrepen door waterschap Rijn en IJssel met het onttrekkingsverbod, omdat de waterstanden door aanhoudende droogte en hoge temperaturen snel dalen. Nou, anders zitten we met een gigantisch watertekort. En overtreders die riskeren dus ook een boete. Dus we moeten dat gewoon voorkomen. En even benadrukken dat het vanaf morgen 12 uur 's middags verboden is. Doen we samen met een aantal artiesten, waaronder Robbie Williams, om mee te beginnen. Forbidden Road.
1: Het thema trio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Odido. Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De volleyballers van landskampioen Orion Stars uit Doetinchem treffen in oktober UGD Stipstip uit Noord-Macedonië in de eerste kwalificatieronde van de Champions League. Dat blijkt uit de loting van vanmiddag van de Europese Volleybalbond. Om winnaar te worden moeten er 3 kwalificatierondes worden gewonnen. Het is vanaf morgenmiddag verboden om te sproeien met water uit sloten en beken in de regio. Waterschap Rijn en IJssel neemt die maatregel.

0: Even en andere organisaties in de Liemers, de Achterhoek, delen van de Veluwe en het zuiden van Overijssel. Het verbod geldt ook voor mensen die een vergunning hebben om water op te pompen uit rivieren, beken en sloten. Dat zegt een woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De man die haar doodde is de 26-jarige Christian W. uit Ulft. Hij werd gisteren veroordeeld tot tbs met dwangverpleging en is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, omdat hij in een psychose verkeerde toen hij het slachtoffer doodstak. De verduurzaming van sporthal Het Jebbink in Voorde kost bijna 1 miljoen meer dan gepland. De schuifwanden waren er slechter aan toe dan gedacht. Bij het slopen van de plafonds werd staal ontdekt dat verdraaid was. De dakconstructie tussen de hallen was rijp voor de schoothoop. En constructieberekeningen waren in de archieven niet te vinden. En daarom is de verduurzaming van sporthal Het Jebbink een complete renovatie nu aan het worden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
1: En dan gaan we nog even kijken naar hoe druk het momenteel is op de wegen. Het valt mee, kleine files op de A12, onder andere Arnhem richting Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens, vertraging van 5 minuten, 2 kilometer. En dan nog een kleintje net buiten de Achterhoek, N325, Nijmegen richting Knoop het Velpenbroek. Tussen Huissen en Pressekaaf, vertraging van 6 minuten, 3 kilometer.
2: Heerle Den Hartog, Regio 8.

0: Chef Special. Ja, die zingt nog even na hoor. Die is zo verslaafd aan nummer. Nicotine heet die. Ja, er gaat wat bijzonders gebeuren op 26 juli. Want dan doet Fanfare Orkest Psalm 150 uit Dinxperlo mee aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Iets heel bijzonders waar we zeker meer over moeten weten. En daarom heb ik hier aan de lijn de dirigent Tijmen Botma. Zeg ik het zo goed?
1: Ja. Goedemiddag. Ja,
0: helemaal goed. Goedemiddag. Zo, je hebt even tijd kunnen maken in je drukke schema.
1: Ja, ik kom net van de repetitie uit Barneveld. Had ik een gastdirectie. Dus ik was net op tijd thuis om jou te woord te staan.
0: Kijk, helemaal goed. Hey, zou je misschien wat meer kunnen vertellen over die wedstrijd? Fanfare Orkest, wat moet ik daarbij voorstellen?
1: Ja, nou ja, wedstrijd, dat klinkt inderdaad als een wedstrijd. En dat is het ook. Alleen muziek laat zich altijd heel moeilijk in een wedstrijd vatten. Maar ons wereldje, het blaasmuziekwereldje, bestaat uit concoursen, open kampioenschappen, Nederlandse kampioenschappen, Europese kampioenschappen en zelfs wereldkampioenschappen. En daarin treden wij op in een bepaalde afdeling, dat noemen we de concertafdeling.
0: Ja.
1: En dat is binnen het muziekwereldje, de blaasmuziekwereld, is het de allerhoogste divisie waarin je kan uitkomen. Dus dat betekent dat je bij een paar orkesten, we doen bijvoorbeeld 3 mee uit Nederland, behoort bij de toporkesten in Nederland. Ja, en daar gaan wij dus ook onderdeel van uitmaken. En daar gaan we heel erg ons best doen om onze huid daar zo duur mogelijk te verkopen en zo mooi mogelijk te spelen.
0: Ja, want jullie heten Psalm 150. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat is een historisch gegeven. Vroeger hadden verenigingen, nog steeds, maar bepaalde namen. En Psalm 150, dat is natuurlijk de tekst, bazuingeschal, klinkende cymbalen. Dat komt voor in de tekst van de psalm. En dat vonden ze in die tijd zo'n mooie bewoording, dat men heeft gezegd van nou, wij willen onze vereniging graag Psalm 150 noemen. Dat is eigenlijk nog steeds, is die naam een begrip in Nederland. Er is wel eens gesproken van moeten we die naam niet gaan veranderen. Maar we hebben gezegd van nee, dit is zo. Deze vereniging is al zo lang zo bekend onder deze naam. En we willen nog steeds eer aan doen aan ons mooie vak. En aan onze mooie muziek maken. En ook aan de woorden, de bazuingeschal en klinkende cymbalen. En daar kan ik alleen maar helemaal achter staan.
0: Ja, nee, dat kan ik me ook zeker voorstellen. Keert dat dan ook een beetje terug, hè? Want psalm klinkt alsof het voortkomt uit de Bijbel natuurlijk.
1: Ja.
0: Komt dat terug in de werken die jullie gaan spelen? Ik had begrepen dat jullie 5 werken gaan spelen, hè? Op zo'n,
1: ja, dat klopt. Ja. Nou, eigenlijk in het laatste werk wat we hebben laten schrijven, speciaal voor ons orkest, door Sander van Borst, daar hebben wij een gezang genomen als voorbeeld, gezang 178. Dat is eigenlijk zeg maar onze roots. Wij kunnen prachtig mooi koraal spelen. Het orkest heeft een hele mooie klank. En die klank die bereik ik met het orkest door heel veel koralen te spelen. Altijd aan het begin van de repetitie. En daar krijgt het orkest van hele mooie klanken. Meer naar elkaar luisteren en qua zuiverheid en dat soort dingen. Maar het gegeven, we spelen echt heel hedendaagse muziek.
0: Ja.
1: En dan moet je dat vergelijken met wat spelen de symfonieorkesten in de grote concertzalen. In het concertgebouw, of dichter bij huis in Doetinchem als het Vion daar komt. Dat kun je een beetje vergelijken met wat wij doen. Alleen wij doen het met louter en alleen blaasinstrumenten. En wij hebben geen strijkinstrumenten in ons midden.
0: Nee, maar goed, het is toch wel iets. Dat kan er wel zo zijn, maar het klinkt wel alsof het echt heel professioneel is. Hè? Ook echt heel, heel luxe, ook echt de top van de top.
1: Je mag het best met professionaliteit mag het best mee vergelijken. Ik doe dat zelf liever niet. Er zitten wel een paar professionals in het orkest.
0: Ja.
1: En ook vanuit het orkest, hè, die zo zijn opgegroeid, zoals uit de familie van Schijndel. Maar het is echt topniveau waarmee ze moeten dealen. En ze moeten, het is eigenlijk de Champions League van de blaasmuziek. En vergelijk het vooral de wereldkampioenschappen. Kijk, op het gebied van fanfaremuziek, dan beperkt zich dat eigenlijk alleen maar tot Luxemburg, België, Frankrijk, Nederland.
0: Ja.
1: Dat is een iets kleiner wereldje dan bijvoorbeeld de harmonieorkesten. Dat is bestaat een andere samenstelling. Maar het Fanfareorkest is echt een ook cultureel erfgoed inmiddels geworden. Dus het hoort echt bij Nederland ook.
0: Ja, iets wat ik nog wel heel interessant vind. Want de afgelopen edities zijn dus gewonnen door allemaal Belgische orkesten.
1: Ja.
0: Hoe ga je ervoor zorgen dat dit keer gewoon Nederland en tussen haakjes de Achterhoek, want jullie komen uit Dinxperlo, hè? Ja. J-Achterhoek. Hoe ga je ervoor zorgen dat, dat jullie een kans maken om te winnen?
1: Ja, nou, oké. Je mag van tevoren nooit zeggen dat het niet gaat lukken. Maar ik ben ook heel realistisch. Er doen 6 orkesten mee in onze afdeling.
0: Ja.
1: En wij gaan onze huid heel duur verkopen. En we gaan echt alles eraan doen om zo goed en zo mooi mogelijk te spelen. Ik ken de Belgisch kampioen. Dat is een ongelofelijke standaard. Ik had er vanmorgen nog met iemand over. Als er eigenlijk nog een categorie boven de concertafdeling bestond, dan zou die daarin thuis horen.
0: Oh.
1: Maar ja, je weet nooit hoe een koe naast kan, hè?
0: Nou, je spreekt alsnog wel heel lovend over je tegenstanders. Dat vind ik toch wel...
1: Ja, maar dat moet ook. We zijn elkaar als vrienden ook, hè? Muziekvrienden.
0: Ja, oké. Dus het is niet een wedstrijd waarin jullie elkaars blaasinstrumenten gaan dwarsbomen, zeg maar. Dat niet. Nee.
1: Dat zou hilarisch zijn, ja. Nee, dat doen we niet.
0: Nee, nog één laatste dingetje. Want ik zag ook in die tekst die mij van tevoren is opgestuurd... dat jullie dus ook een compleet nieuw werk hebben van een jonge opkomende componist.
1: Ja. We hebben, en dat is wel even leuk om te vertellen. Want dat is ook altijd een stokpaardje van mijzelf, maar ook van het orkest. Wij vinden de toekomst heel belangrijk en de toekomst ook voor de jeugd. We hebben 1 stuk laten schrijven door een jonge componist, die is 28 jaar. Nog een relatief onbekende componist, maar met heel veel talent.
0: Ja.
1: En daarvan vond ik het heel belangrijk om hem een opdracht te geven. Zo om hem ook een kans te geven op het grootste podium wat er is voor de blaasmuziek. Zodat hij daar actieve présence kan geven, dat hij kan laten horen wat hij kan. Maar... Oh, en dat wil ik ook nog graag even vertellen. Wij spelen ook een stuk van John Mackey, dat is een Amerikaanse componist. En dat is een tromboneconcert. En dat tromboneconcert wordt gespeeld door een jongen van 16 jaar.
0: 16 jaar?
1: Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Een enorm groot talent. We hebben afgelopen zaterdag hebben we een concert in Music Sacrum gegeven. Waarin hij ook gespeeld heeft. En ja, dat is echt bizar wat de jongen nu al kan op deze leeftijd. En ik wil dat alle jonge kinderen en alle jonge mensen die ook een blaasinstrument of wat voor instrumenten ook spelen, kijken naar deze jongen. Van jongens, is dit mogelijk op deze leeftijd? Daar word ik door geïnspireerd. En eigenlijk is dat heel belangrijk dat wij een programma spelen waar jong en oud, maar vooral ook jong, heel erg door geïnspireerd raakt. En dat is ook de boodschap die we willen achterlaten.
0: Ja, dat vind ik inderdaad echt een hele, hele mooie boodschap. Waar ik nog alleen nog mee ga afsluiten, Tijmen, want we zitten al redelijk over de tijd heen. Is dat jullie bijna gaan spelen, hè? Over iets minder dan 2 weken stappen jullie op het podium.
1: Ja.
0: Hoe gaan de repetities? Zijn jullie al bijna klaar? Zijn jullie er al helemaal voorbereid?
1: We zitten op schema. We zijn nog niet klaar. Het is altijd zo mooi met dit orkest. Ik weet nooit waar het plafond zit bij ze. Want ik krijg nooit het moment dat ik denk van... Oké, nu kan ik zeggen en repeteren wat ik wil, maar het wordt niet meer beter.
0: Ja.
1: Het wordt elke repetitie wordt het nog weer beter. En daar ben ik heel trots en heel blij op. En, dus we gaan nog door tot en met volgende week zaterdag. De laatste repetitie achter de rug is. En dan moet het zondag 26 april, 's middags om 4 uur, moet het gaan gebeuren.
0: Ja, precies. Hey Tijmen, ik wil jou ontzettend veel succes wensen samen met Fanfare Orkest Psalm 150 uit Dinxperlo.
1: Helemaal bedankt en bedankt voor jullie aandacht.
0: Ja, graag gedaan. En repeteer ze.
1: Dank je. Hoi hoi.

Bobby Goldsborough met Hello Summertime. Ja, goedemorgen zeg. Hartstikke leuk voor alle mensen die dol zijn op de zomer. En zometeen gaan we het hebben over een inwoner van Doetinchem. Die moest zich vandaag voor de rechtbank in Zutphen verantwoorden voor het veroorzaken van een explosie met een vuurwerkbom. Ja, misschien kan je dat nog herinneren, hè? Even geleden, al die vuurwerkincidenten, explosies in Doetinchem. Vandaag dus een verantwoording. Zometeen het hele verhaal naar Nelly Furtado en All Good Things.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis. Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. De moeder en haar kind in de kinderwagen werden bij het oversteken geschept. Beide raakten zwaar gewond. Het kind overleed in het ziekenhuis. De verdachte zal 100 km per uur hebben gereden, terwijl 50 km per uur was toegestaan. De zaak zal mogelijk in de herfst behandeld worden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Er werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Deskundigen van de forensische opsporing hebben gisteravond onderzoek naar het overlijden gedaan en die werkzaamheden zijn vandaag hervat. Volgens de politie staan alle scenario's open, ook het scenario van een misdrijf. De politie wil niet zeggen waarom de 29-jarige man is opgepakt. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Om 2:30 vanmiddag ging het om 767 kubieke meter per seconde. 15 kubieke meter minder dus. En we zijn er nog niet, want volgens Rijkswaterstaat zal het nog verder dalen naar rond de 700 kub dit weekend. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Zometeen bij Regio 8.

Achterhoek. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
1: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe. Kom naar liveinhome24.nl. Vind jouw trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. liveinhome24.nl.
2: Namens Tegenlandkok Kok uit Etten wensen wij jou allen veel plezier met het GT Spoken.
1: Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer info op www.arendsen-plaat.nl.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ja, de tekst van het volgende plaat die je gaat horen, die kan ik zo goed als dromen, zo vaak dat ik die heb gespeeld in het verleden. Ook het over Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac, Don't Stop. Heb je ook wel eens dat je dan een nieuwsbericht kijkt en dat je dan denkt van ja, eigenlijk mag ik niet lachen, maar het heeft er ook wel weer wat of zo. Hè? Vooral als je dan het verhaal hoort van een verdachte in de rechtbank, hè? De reden waarom iets gebeurd is, en dan denk je van ach, hoe kom je er dan ook bij en hoe stom kan je dan ook zijn? Maar goed, hè, dat geldt bijvoorbeeld dus ook voor een inwoner van Doetinchem. Die moest zich vandaag voor de rechtbank in Zutphen verantwoorden voor het veroorzaken van een explosie met een vuurwerkbom aan de Leringstraat. En dat is de straat ook waar hij trouwens zelf woont. En Doetinchem werd in die tijd ook geteisterd door ontploffingsgeweld. Hè? Misschien kan je nog herinneren, al die explosies aan de Veemarkt bijvoorbeeld, hè, die koffieshop. Meerdere keren is dat het doelwit geweest. Maar die Doetinchemmer, die gaf dus aan in de rechtbank dat hij niet wist dat hij een zwaar zelfgemaakt explosief had aangestoken. Nee, die kreeg dat gewoon van een dakloos persoon die kent. En een aantal daklozen die spoorden hem aan om vervolgens dat explosief af te steken. Ja, nou, dat wilde hij zelf ook wel. Was ook al een beetje onder invloed, gaf hij toe. Hè? Zat gewoon aan de drugs. En dat explosief bond hij dus een bakje waarin satézaus had gezeten en stopte er een klompje karbiet in en stak het explosief aan. Met als reden voor een klein knalletje. Ja, dat kleine knalletje, dat bleek dus een flinke ravage geweest te zijn. 7 woningen liepen forse schade op door gesprongen ruiten. En ook 3 geparkeerde auto's werden beschadigd. Ja, verhuurder CT Woondiensten schatten schade op zo'n 10.000 euro. Alleen maar voor dat kleine knalletje. Ja, die dacht dus gewoon dat het veilig was. Ook al, ja. Ja, weet je, je zit in een ontploffingsperiode in Doetinchem. Je krijgt van een dakloos persoon krijg je een zelfgemaakt explosief. En jij denkt, ja, nou, er kan helemaal niks mis meer zijn, joh. Dat komt allemaal wel goed. Oh. Nou, het hele verhaal hiervan vind je nog op de website van Regio 8. www.regio8.nl of lees het allemaal via de regio.

aankomende zaterdag. Hou dat goed in je hoofd. Zaterdag 18 juli gaat er wat bijzonders gebeuren op Openluchttheater Engbergen. Zo goed als uitverkocht, Callahan Clearwater Revival, oftewel de CCR Tribute Band. CCR, dat ken je misschien nog wel van Suzy Q, Bad Moon Rising, Hey Tonight, Down on the Corner. Hoe gaaf zou het zijn dat je dat gewoon kon horen, dat je je ogen sluit en dat het net lijkt alsof ze daar gewoon echt staan. Maar in werkelijkheid zijn het dus de Callahan Clearwater Revival. Het lijkt erop, maar het zou hetzelfde moeten klinken als het goed is. Wil jij kans maken om hier live bij aanwezig te zijn? Ja, dat wil je. Stuur even een berichtje naar 06-4747-0022. Ik wil. Het is bijna gewoon een huwelijk, maar ja, ik wil. Stuur het op naar 06-4747-0022. Simba!

0: Charlotte met Take Me To Your Heaven.
1: Het thema trio.
0: Yes, de tweede track van het thema trio. Maar eerst nog even een kleine reminder wat ook alweer het thema is voor vandaag. Hebben we laten inspireren door een nieuwsbericht in de buiten is gekomen. Een waarschuwing die vanaf morgen 12 uur 's middags ingaat. En dan heb ik het niet over het weer. Dan heb ik het over het pompen van water. Hè, of uit bekers, sloten, andere oppervlaktewateren. Dat is dus verboden. Morgen om 12 uur. Ja, vanaf 12 uur. Het waterschap Rijn en IJssel grijpt in met het onttrekkingsverbod, omdat de waterstanden door aanhoudende droogte en hoge temperaturen snel dalen. Ja, en als je dit dus wel doet, hè, het pompen ervan, dan riskeer je dus een flinke boete. Dus ik zou het maar gewoon even niet doen. Het verbod geldt voor inwoners, bedrijven en organisaties in de Achterhoek en de Liemers. Ook houders van een vergunning mogen voorlopig geen water meer onttrekken uit rivieren, beken en sloten. Juist, ja, dat betekent dat het toch wel echt een hele serieuze situatie is.
1: Het thema trio.
0: Dus we gaan het hebben over verboden dingetjes. En Chic die sluit zich daarbij aan bij ons. Met een verboden liefde. Of lover. Ik wou beter zeggen.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week, Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier. En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot

0: bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct. Suzanne en Freek. Bluff. Son Milieu. Bente. Pommelien Thijs. Therapy. Drukwerk. Outsiders. En wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Graafschap verplaatst de jaarlijkse open dag door werkzaamheden rond het stadion De Vijverberg in Doetinchem. Het evenement stond eerst gepland op zaterdag 1 augustus en schuift nu door naar 12 september. De geplande oefenwedstrijd op 1 augustus in Zelhem tegen Excelsior Rotterdam gaat wel gewoon door. De club verwacht dat de bereikbaarheid van het stadion in september weer goed is. De volleyballers van landskampioen Orion Stars uit Doetinchem treffen in oktober UGD Stipstip uit Noord-Macedonië in de eerste kwalificatieronde van de Champions League. Dat blijkt uit de loting van vanmiddag van de Europese Volleybalbond. Om winnaar te worden moeten er 3 kwalificatierondes worden gewonnen. De verduurzaming van sporthal Het Jebbink in Voorde kost bijna 1 miljoen meer dan gepland. De schuifwanden waren er slechter aan toe dan gedacht. Bij het slopen van de plafonds werd staal ontdekt dat verdraaid was. De dakconstructie tussen de hallen was rijp voor de schroothoop. En constructieberekeningen waren in de archieven niet te vinden. En daarom is de verduurzaming van sporthal Het Jebbink een complete renovatie nu aan het worden. Het is vanaf morgenmiddag verboden om te sproeien met water uit sloten en beken in de regio. Waterschap Rijn en IJssel neemt die maatregel om planten en dieren, maar ook om de volksgezondheid te kunnen beschermen. Het verbod geldt voor alle inwoners, bedrijven en andere organisaties in de Liemers, de Achterhoek, delen van de Veluwe en het zuiden van Overijssel. Het verbod geldt ook voor mensen die een vergunning hebben om water op te pompen uit rivieren, beken en sloten. Dat zegt een woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: En van het nieuws gaan we door naar de verkeersinformatie, want die moet ook nog natuurlijk gedeeld worden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. Vertraging van 13 minuten, 7 kilometer. En tenslotte op de N325 Knopend Velperbroek richting Nijmegen tussen Knopend Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer.
7: Heerlen Den Hartog, Regio 8.

0: Als Achterhoeker luister je naar Regio 8.
1: I pull up, like, how you pull up, baby, huh?

de baby. Niet jouw baby, niet mijn baby, maar de baby. En Roddy Ricch met Rockstar. Ja, heel veel rocksterren, supersterren reizen allemaal af naar één groot evenement in Lichtenvoorde, vlakbij Lievelde. Daar gaat het gebeuren. De Zwarte Cross. Ja, de 29e editie alweer. Van donderdagochtend tot en met zondagavond komen weer honderdduizenden festivalgangers naar de Achterhoek. En voor sommige vaste bezoekers is het toch een klein beetje schakelen. Ik heb het aan het begin van mijn programma samen met collega Koen er ook over gehad. Die was al op het terrein. Maar we gaan zo meteen eens eventjes in gesprek met creatief directeur Rens den Hartog. Ik weet niet of het familie is van mij, maar misschien verre familie. En die kan ons meer vertellen over hoe de situatie er allemaal uitziet daarom. Naar CCR, dit is de echte CCR. Ja.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ja, misschien wist je wel hoe het terrein van de Zwarte Cross eruit zag, maar ik ben benieuwd of je dat nu ook gaat weten, want de boel is een beetje veranderd en we gaan eventjes luisteren naar
1: zometeen.
0: Niet voor je beurs spreken. We gaan het even horen van creatief directeur Rens den Hartog. Die weet wat meer over de situatie op de Zwarte Cross.
1: Wijzigingen doorgevoerd. En dat betreft dan, dat is een beetje een technische term, maar festivalterrein 1. En dat is het terrein bij de bezoekers bekend als waar het hoofdpodium en de megatent staan, onder andere. En dat hebben we als het ware gespiegeld. En dat hebben we gedaan om een aantal praktische redenen, maar ook voor de bezoeker. Want bijvoorbeeld de dagbezoekers, die hoeven minder ver te lopen van hun auto naar de hoofdingang.
2: Ook zijn er een paar nieuwe weides op het festivalterrein. De grootste nieuwkomers zijn het Swingpaleis en de vernieuwde dansvloer.
1: Het Swingpaleis is eigenlijk een ode aan alle bardancings, en met name in het oosten van het land, die overal verdwijnen, failliet gaan. En wij hebben besloten om een ode aan de bardancing te brengen met het Swingpaleis. De dansvloer die heeft inderdaad een behoorlijke make-over gekregen. Daar zijn we eind vorig jaar al mee begonnen met een schets. Meer zozeer een podium, maar het is meer een gebied.
2: Terwijl de laatste voorbereidingen nog worden getroffen, kijkt de creatief directeur al reikhalzend uit naar de stad van het festival.
1: Het meeste kijk ik uit naar, en dat is ook wel een beetje wat de Zwarte Cross is, hè. Het is voor iedereen, het is van iedereen, het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je, ja, op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op, daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
2: Waar veel liefhebbers bij eerdere edities naast een kaartje grepen, is er dit jaar goed nieuws voor geïnteresseerden. Alleen de zaterdag was heel snel uitverkocht.
1: Er zijn nog donderdagkaarten, er zijn nog vrijdagkaarten en er zijn nog een paar campingkaarten. Dus wil je het hele weekend nog genieten, dan kan dat. Regio.
0: Ja, je kan het hele weekend genieten. Hartstikke mooie woorden. Wil je dit nog terugkijken? Kijk dan op de website van Regio 8. Of bekijk het via de Regio 8 app.

0: altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo. Alles voor je dier.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. Zo staat bijvoorbeeld in het akkoord dat de IJmuidense staalfabriek miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid er maximaal 2 miljard euro in steekt. Ook zetten de ambtenaren hun vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de staalfabriek. Vorig jaar september ondertekende Tata en het kabinet de verklaring. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert met mannenmacht te voorkomen dat de brand naar een vierde woning overslaat. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De melding van de brand kwam rond 2:30 bij de hulpdiensten binnen. Bewoners waren op dat moment thuis. Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Deze week werden op een top in Parijs door bondgenoten militaire oefeningen met de Oekraïnse krijgsmacht aangekondigd. Vanaf het najaar gaat er in buurlanden van Oekraïne geoefend worden. Tijdens een later staakt het vuren zal de troepenmacht Oekraïne veilig houden. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. Een dergelijke inzet wordt als een bedreiging en een militair doelwit gezien. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee storten zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het toestel was onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar verdween van de radar. Vlak daarvoor had de bemanning problemen met de navigatie gemeld. Er zijn tot nu toe wel wat brokstukken van het toestel gevonden, maar de Pakistanse regering wordt opgeroepen meer actie te ondernemen om de zware delen van de bodem te halen. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Nee!
9: Smartphone met een barstend display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
10: Het gaat hier spoken.
11: Zwarte Cross Lichtenvoorde.
12: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
13: Corto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Corto Green? Vind alle vacatures op www.cortogreen.com.
12: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
14: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Den Hartog. Heb jij ook al je muziekplaylist klaar voor als je op vakantie gaat? Ja, regio 8 luisteren wordt al een stukje ingewikkelder. Maar ga dan alsjeblieft deze luisteren. Regio 8. Zo mooi.

Oké. Dit is er eentje voor alle Star Wars fans. Ja. Ben jij fan van Star Wars? Let dan even op, oké? Want ik heb even een persoonlijk dilemma. misschien wel heel hard, heel heftig uitgedrukt. Maar, er is dus een situatie. Zoveel jaar geleden, bijna 10 jaar geleden, ben ik een keer samen met iemand een aantal Star Wars films wezen kijken. Die was helemaal Star Wars fan. En die zei van, ja, moet je kijken. Ik zag, nou, prima. Dus wij die film kijken. Ten eerste, die volgorde klopt helemaal niks van. Want die filmreeks, die gaat blijkbaar voor de juiste volgorde van 4, 5, 6 naar 1, 2, 3. Ik denk van, hoe dan ook? Hoe dan? Maar oké. Dat snapte ik al niet. Ten tweede, viel ik half in slaap tijdens die films. Het was gewoon niet mega interessant voor mij. Excuus. Ik snap dat het een grote franchise is. En drie, ik zei dat Jar Jar Binks mijn favoriete karakter was op dat moment. Nou, echt, als blikken konden doden. Blijkbaar was Jar Jar Binks een van de verschrikkelijkste karakters ever in Star Wars. Maar is hij nou echt zo slecht? Ik wil het echt even weten. Is Jar Jar Binks nou echt zo slecht? Heb ik nou echt vijanden gemaakt hiermee? Laat het me weten. En zo ja, mocht je nou net echt een horrorverhaal hebben gehoord, dan kan ik je misschien een beetje troosten met deze plaat. Het is Meiko, de Star Wars team.

0: prima, prima, prima, Mark Anthony. Ik zal het je vertellen.
1: Het thema trio.
0: Wat de laatste track van het thema trio is. Maar voordat ik dat doe, gaan we eerst nog even hebben over het thema. Want wil jij water oppompen uit beken, sloten en andere oppervlaktewateren? Dat, nou, je kan het doen. Maar vanaf morgen om 12 uur kan je daar een boete voor krijgen. Ja, dan is het verboden in de Achterhoek. Het waterschap Rijn en IJssel grijpt in met het onttrekkingsverbod, omdat de waterstanden door aanhoudende droogte en hoge temperaturen snel dalen. Ja, dus wil je dit dus wel gaan doen, vanaf of na 12 uur zou je het mee te kunnen zeggen, dan kan je dus echt een boete riskeren. Het verbod geldt voor inwoners, maar dus ook voor bedrijven en voor organisaties in de Achterhoek en de Liemers. Ook houders van een vergunning mogen voorlopig geen water meer onttrekken uit rivieren, beken en sloten. Laat de water nou met rust. Ja, want volgens het waterschap is de situatie in korte tijd verslechterd. Het gaat nu echt heel erg snel. Dus we moeten even letten op de natuur en op onszelf. Dus vandaar de reminder dat het verboden gaat worden. En om af te sluiten heb ik hier Bronx Style Bob. Die heeft ook iets wat verboden is, namelijk verboden liefde.
1: Het thema trio.

0: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De man die haar doodde is de 26-jarige Christian W. uit Ulft. Hij werd gisteren veroordeeld tot TBS met dwangverpleging en is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, omdat hij in een psychose verkeerde toen hij het slachtoffer doodstak. De verduurzaming van sporthal Het Jebbink in Voorden kost bijna 1 miljoen meer dan gepland. De schuifwanden waren er slechter aan toe dan gedacht. Bij het slopen van de plafonds werd staal ontdekt dat verdraaid was. De dakconstructie tussen de hallen was rijp voor de schoothoop. En constructieberekeningen waren in de archieven niet te vinden. En daarom is de verduurzaming van sporthal Het Jebbink een complete renovatie nu aan het worden. De volleyballers van landskampioen Orion Stars uit Doetinchem treffen in oktober UGD Stipstip uit Noord-Macedonië in de eerste kwalificatieronde van de Champions League. Dat blijkt uit de loting van vanmiddag van de Europese Volleybalbond. Om winnaar te worden moeten er 3 kwalificatierondes worden gewonnen. Het is vanaf morgenmiddag verboden om te sproeien met water uit sloten en beken in de regio. Waterschap Rijn en IJssel neemt die maatregel om planten en dieren, maar ook om de volksgezondheid te kunnen beschermen. Het verbod geldt voor alle inwoners, bedrijven en andere organisaties in de Liemers, de Achterhoek, delen van de Veluwe en het zuiden van Overijssel. Het verbod geldt ook voor mensen die een vergunning hebben om water op te pompen uit rivieren, beken en sloten. Dat zegt een woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de

0: Ja, vanaf morgen wijzen weerboer vanaf het verre Zwarte Cross. Goedemiddag, Gerrit Vossers.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben je er klaar voor?
1: Ja, wel.
0: Ja, het klinkt nog niet echt meteen dat je denkt van... je kan echt gewoon helemaal losgaan.
1: Daar hoop ik. Ik weet eigenlijk niet wat me te wachten staat.
0: Ja.
1: Want ik doe met een grasmaaierrace mee. En op zich hebben we wel best wel een aardige, maar... Ja, er zijn meer mensen op de baan, dus we wachten af.
0: Ja, en ik had verder al begrepen wat betreft het weer... dat het vrijdag dan wat minder zou worden, maar de rest wel oké. Is er nog wat veranderd?
1: Eigenlijk is alles wel oké de komende tijd. Voor mensen die niet van heel erg warm te houden... die gaan richting het weekend toch de goede kant op. En ik moet zeggen, vandaag was het al ietsjes minder dan gisteren... maar 29 graden heb ik zelf ook als maximum vandaag. En op een enkel plek is het ook wel 30 geworden. Nou, morgen dan zullen we dat ook niet helemaal halen. Dan denk ik dat echt 29 het maximum is. Dat heeft er ook mee te maken dat er al wat meer bewolking is in de middag. En ja, de kans erop een buitje, dat is wel erg klein. Ik denk dat morgen ook gewoon droog blijft. En de wind, die is morgen ook nog noordoostelijk. En die zal geleidelijk aan wel een andere hoek op gaan zoeken. En dat is op de vrijdag. Dan gaat hij richting het noordwesten. En boven Duitsland zijn wel wat buien actief. En er kunnen er een paar even de grens oversteken. Vooral het noordoosten zou vrijdag nog een paar buien meer kunnen krijgen. En bij ons lijkt het erop dat het een enkel buitje is. En het zal dan ook geleidelijk kan ook iets anders aan gaan voelen. Want in de nacht na de zaterdag dan koelt het ook al wat verder af. Dan gaan we richting de 14 graden. En zaterdag overdag, ja, dan hebben we wolkenvelden, zon en temperaturen van 22 tot 23 graden. En dat is ook het weerbeeld op de zondag met wolkenvelden, zon en 22 tot 23 graden. En op zich prima festivalweer, denk ik. Wat dat betreft hebben ze geen klagen dit jaar. En na het weekend, dan houden we die temperatuur nog even van 20 tot 25 graden. Het lijkt erop dat eind volgende week toch wel weer wat warmer gaat worden. Maar zover is het gelukkig nog niet. Eerst even in het weekend bijtanken. En dat is qua temperatuur, maar ook qua vocht kan dat mooi op de Zwarte Cross.
0: Ja, ik wil zeggen, dat is echt ideaal voor de Zwarte Cross natuurlijk. Dat betekent veel bewegen, veel dansen, veel ronddraaien, denk ik.
1: Ja, van alles, hè.
0: Van alles, ja. Inderdaad. Nou, we houden het in de gaten.
1: En een keer power roepen, hè?
0: Wat zei je?
1: En een keer power roepen.
0: Poah! Nee, ik laat het aan jou over. Jij bent wel de legende erin, hè?
1: Ja.
0: Kan je nog één keer voordoen?
1: Poah!
0: Poah! Ja, hartstikke mooi, Gerrit. Hey, we houden het in de gaten. Morgen, dan zit jij bij Bart. Rond half zes. En dan vanaf dan moeten we maar even kijken, hè? Dan wordt het waarschijnlijk vanaf de Zwarte Cross.
1: Ja, dat zullen we even zien hoe het loopt. Dat is altijd wel weer... live radio is ook altijd wel leuk zo.
0: Ja. Ja, precies. Nou, we gaan het allemaal merken. Ik wens je in ieder geval vast een fijn weekend en heel veel plezier morgen.
1: Kom goed. Goed gaan.
0: Ja, dan nog even de verkeersinformatie. Files nemen behoorlijk af. Weinig nog te melden. Op de A12 wel nog een flinke file. Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 17 minuten, 7 kilometer. En op de N314 tenslotte op de Doetinchem richting Zutphen... tussen Vierakker en de aansluiting met de N319. Vertraging van 11 minuten, 4 kilometer.
2: Regio 8. Heerlen den Hartog. Regio 8.

0: niet te stoppen.
1: Baby.
0: Ja, niet te stoppen die crisscross Amsterdam. De nieuwste met My Oh My. Ja, als je een vuurtje wil steken, hè, in het openbaar. Let er dan even op dat het behoorlijk droog is naar, met alle zonnige periodes van de afgelopen weken. En gewoon toch al redelijk een gebrek aan regen. En de brandweer die heeft dus vanmiddag een brand op een braakliggend stuk grond in Doetinchem snel weten te blussen. Melding die kwam binnen... Juist, ja, de melding van de brand op het braakliggende stuk grond aan de Fabriekstraat kwam rond 2:15 binnen bij de hulpdiensten. En een buurtbewoner liet aan een 112 verslaggever weten dat zij eerst een harde knal hoorde, gevolgd door een knisperend geluid. En toen ze gingen kijken, zagen zij dat het gras achter een heg in brand stond. Daarop werd de brandweer gealarmeerd. Ja, wat nou die knal is geweest en hoe het nou precies is ontstaan, is niet duidelijk. Maar ik dacht, ik geef gewoon eens even een algemene waarschuwing. Ja, let even een beetje op als je met vuur gaat zitten klooien. Doe dat gewoon niet. Eigenlijk sowieso niet doen. En als je het wel wil doen, doe het dan niet. Bij droog gras. Want natuurbranden komen ook in Nederland voor. En die willen we eigenlijk hier gewoon niet hebben. Toch? Het is Michael McDonald's.

die zegt, wat? Wat? Ja, nou goed. Cat & Sense behoorde je net met What? Het is bijna 6 uur. En dan denk je, oh, het is bijna 6 uur, tijd om lekker te gaan eten. Ja, dat klopt inderdaad. En dan mag je even lekker ontspannen van mij. Tenminste, ik hoop het dat je kan ontspannen en dat het ook mag. En dat je daarna gewoon lekker gaat slapen. Want morgen is het nogal druk met de Zwarte Cross natuurlijk. En misschien ben je nog wel aan het werk de komende 2 dagen. Denk je van ja, ik wil wel, maar dan wordt het waarschijnlijk de zaterdag of de zondag. Ja, maar dat maakt niet uit. Hè? Gewoon als je al 1 dag bij de Zwarte Cross hebt gehad, dat is gewoon al geweldig. En alle dagen, ja, dat is gewoon al helemaal een feest. Hé, hey, wie weet? Wie weet zie ik je daar dan wel. Morgen dan hoor je Bart Meijer van 3 tot 6. En vrijdagavond en zaterdagavond, dan ben ik er weer. Ja, het is de andere zender. Soort van. Nou ja, je hoort me wel gewoon op regio 8 hoor. Dat wel. Ik kan gewoon regio 8 lekker aanlaten. Andere tijd. Maar wel dezelfde meid. Samen met mijn collega's. Ja. Wordt 1 groot feest. Dit is Martin Garrix, Ed Sheeran, fijne avond.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Want volgens hen kan de staalfabriek later weer om overheidsgeld vragen als er eenmaal al belastinggeld ingestoken is. En Tata zou de afspraken gemakkelijk kunnen opzeggen als de CO2-heffing verandert. Het advies is nu openbaar geworden na een WOO-beroep. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook vraagt het waterschap om hondenpoep langs sloten op te ruimen en zuinig te zijn met vislokvoer. Want organisch afval verslechtert de waterkwaliteit verder. De afgelopen weken zijn er al op meerdere plekken in het land dode vissen aangetroffen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Het geeft hier spoken.
4: Zwarte Cross Lichtenvoorde.
5: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
6: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Zwarte Cross dagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
7: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om...
13: Ingaanderen. En stop nou toch met zoeken.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe.

0: NCOI.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: regio8.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. In de zwaar getroffen regio Ituri is ook de toegang tot een ziekenhuis geblokkeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen groeit de ebola-uitbraak sneller dan de hulpverleners kunnen bijhouden. Er zijn inmiddels ruim 2000 besmettingen en meer dan 750 mensen overleden aan de virusvariant waar nog geen vaccin tegen is ontwikkeld. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. De Verenigde Staten hebben Oekraïne daarvoor onlangs toestemming gegeven. Die Patriot-raketten zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Maar volgens deskundigen duurt het nog ongeveer 2 jaar voordat de eerste raketten ook echt van de productielijn rollen. Tot die tijd houdt Rusland dus een luchtoverwicht. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
1: bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal 1 huisarts een praktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna €14 miljard aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel gaat naar landen binnen de EU en de NAVO of naar andere bondgenoten. Oekraïne is de grootste afnemer van de Duitse wapens, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. Ook Israël staat in de top 6 van landen die Duitse wapens mogen kopen. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid, ondanks de gevonden DNA-sporen van de man. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Een 14-jarige jongen werd eerder veroordeeld voor een andere poging tot een explosie bij dezelfde pizzaketen. Meerdere filialen van de pizzabakkers waren tijdelijk gesloten na de serie ontploffingen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
10: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan.
14: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop, liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. Iran zegt wraak te willen nemen na de dood van opperste leider Ali Khamenei. Volgens een defensie-expert zijn de dreigementen vooral als propaganda bedoeld. Iran zegt voorlopig niet te willen onderhandelen met de VS en zich te richten op verdediging. Beide landen vallen elkaar aan. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisarts een praktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. De Argentijnse overheid deelt de gegevens van wanbetalers met de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij het scannen van een ticket kan de toegang worden geweigerd. De maatregel geldt in Argentinië al sinds maart en nu dus ook op het WK. Op de lijst staan ongeveer 13.000 mensen met onbetaalde alimentatie. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hoi Dido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Even bollen. Idee.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Franse ministerie van Financiën. Zonder maatregelen loopt het begrotingstekort verder op en groeit ook de staatsschuld flink. Vooral hogere rentelasten en extra militaire uitgaven zorgen voor meer druk op de begroting. Volgens de onderzoekers moet Frankrijk vanaf volgend jaar al streng ingrijpen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval... Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.

0: Radio 8. Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zeg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze snel.